0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In het afgelopen muggenseizoen raakten zeker 9 mensen in Nederland besmet met het West Nijl-virus. Vorige week overleed een persoon ouder dan 75 jaar in de provincie Utrecht aan de gevolgen. Muggenexpert Bart Knols maakt zich zorgen omdat er geen vaccin of medicatie beschikbaar is. Virologen verwachten door klimaatopwarming meer soortgelijke mugginfecties in de toekomst. Kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jetten in aanloop naar Prinsjesdag over anderhalve week. Dat blijkt uit een Ipsos INO-enquête. Slechts 18% is tevreden, het laagste punt sinds het aantreden in februari, terwijl 70% ontevreden is. Zelfs bij de coalitiekiezers daalt de tevredenheid. Bij D66 is het iets meer dan de helft, bij CDA 43% en VVD 32%. Trump heeft een decreet ondertekend waarmee rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en rechtstreeks aan consumenten mogen verkopen. Hierdoor hoeven zij niet meer samen te werken met grote vleesverwerkers zoals DBS en Tyson Foods, die volgens Trump misbruik maken van hun monopoliepositie door hoge kosten te rekenen aan veehouders. De politie heeft donderdag 9 huiszoekingen verricht in Nederland in verband met het geweld in Overasselt. Politie Oost-Nederland en de eenheid Landelijke Opsporing en Interventies onderzoeken de aanleiding en mogelijke opdrachtgever. Onder de verdachten bevinden zich mensen met Franse, Belgische en Algerijnse nationaliteiten. Of er echte aanhoudingen zijn gedaan is nog niet duidelijk. En dan het weer nog. Vannacht zijn er brede opklaringen. Er ontstaan er vooral in het noorden opnieuw enkele buien. De zuidwestenwind is zwak boven land en blijft vrij krachtig aan zee. De temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In het afgelopen muggenseizoen raakten zeker 9 mensen in Nederland besmet met het West Nijl-virus. Vorige week overleed een persoon ouder dan 75 jaar in de provincie Utrecht aan de gevolgen. Muggenexpert Bart Knols maakt zich zorgen omdat er geen vaccin of medicatie beschikbaar is. Virologen verwachten door klimaatopwarming meer soortgelijke mugginfecties in de toekomst. Kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jette in aanloop naar Prinsjesdag over anderhalve week. Dat blijkt uit een Ipsos INO-enquête. Slechts 18% is tevreden, het laagste punt sinds het aantreden in februari, terwijl 70% ontevreden is. Zelfs bij de coalitiekiezers daalt de tevredenheid. Bij D66 is het iets meer dan de helft, bij CDA 43% en VVD 32%. Trump heeft een decreet ondertekend waarmee rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en rechtstreeks aan consumenten mogen verkopen. Hierdoor hoeven zij niet meer samen te werken met grote vleesverwerkers zoals DBS en Tyson Foods, die volgens Trump misbruik maken van hun monopoliepositie door hoge kosten te rekenen aan veehouders. De politie heeft donderdag 9 huiszoekingen verricht in Nederland in verband met het geweld in Overasselt. Politie Oost-Nederland en de eenheid Landelijke Opsporing en Interventies onderzoeken de aanleiding en mogelijke opdrachtgever. Onder de verdachten bevinden zich mensen met Franse, Belgische en Algerijnse nationaliteiten. Of er echte aanhoudingen zijn gedaan is nog niet duidelijk. En dan het weer nog. Vannacht zijn er brede opklaringen. Er ontstaan er vooral in het noorden opnieuw enkele buien. De zuidwestenwind is zwak boven land en blijft vrij krachtig aan zee. De temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In het afgelopen muggenseizoen raakten zeker 9 mensen in Nederland besmet met het West Nijl-virus. Vorige week overleed een persoon ouder dan 75 jaar in de provincie Utrecht aan de gevolgen. Muggenexpert Bart Knols maakt zich zorgen omdat er geen vaccin of medicatie beschikbaar is. Virologen verwachten door klimaatopwarming meer soortgelijke mugginfecties in de toekomst. Kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jetten in aanloop naar Prinsjesdag over anderhalve week. Dat blijkt uit een Ipsos INO-enquête. Slechts 18% is tevreden, het laagste punt sinds het aantreden in februari, terwijl 70% ontevreden is. Zelfs bij de coalitiekiezers daalt de tevredenheid. Bij D66 is het iets meer dan de helft, bij CDA 43% en VVD 32%. Trump heeft een decreet ondertekend waarmee rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en rechtstreeks aan consumenten mogen verkopen. Hierdoor hoeven zij niet meer samen te werken met grote vleesverwerkers zoals DBS en Tyson Foods, die volgens Trump misbruik maken van hun monopoliepositie door hoge kosten te rekenen aan veehouders. De politie heeft donderdag 9 huiszoekingen verricht in Nederland in verband met het geweld in Overasselt. Politie Oost-Nederland en de eenheid Landelijke Opsporing en Interventies onderzoeken de aanleiding en mogelijke opdrachtgever. Onder de verdachten bevinden zich mensen met Franse, Belgische en Algerijnse nationaliteiten. Of er echte aanhoudingen zijn gedaan is nog niet duidelijk. En dan het weer nog. Vannacht zijn er brede opklaringen. Er ontstaan er vooral in het noorden opnieuw enkele buien. De zuidwestenwind is zwak boven land en blijft vrij krachtig aan zee. De temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: James Morrison, please.
1: Dit is 40 Up Radio.
2: Listen to the music.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. In het afgelopen muggenseizoen raakten zeker 9 mensen in Nederland besmet met het West Nijl-virus. Vorige week overleed een persoon ouder dan 75 jaar in de provincie Utrecht aan de gevolgen. Muggenexpert Bart Knols maakt zich zorgen omdat er geen vaccin of medicatie beschikbaar is. Virologen verwachten door klimaatopwarming meer soortgelijke mugginfecties in de toekomst. Kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jetten in aanloop naar Prinsjesdag over anderhalve week. Dat blijkt uit een Ipsos INO-enquête. Slechts 18% is tevreden, het laagste punt sinds het aantreden in februari, terwijl 70% ontevreden is. Zelfs bij de coalitiekiezers daalt de tevredenheid. Bij D66 is het iets meer dan de helft, bij CDA 43% en VVD 32%. Trump heeft een decreet ondertekend waarmee rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en rechtstreeks aan consumenten mogen verkopen. Hierdoor hoeven zij niet meer samen te werken met grote vleesverwerkers zoals DBS en Tyson Foods, die volgens Trump misbruik maken van hun monopoliepositie door hoge kosten te rekenen aan veehouders. De politie heeft donderdag 9 huiszoekingen verricht in Nederland in verband met het geweld in Overasselt. Politie Oost-Nederland en de eenheid Landelijke Opsporing en Interventies onderzoeken de aanleiding en mogelijke opdrachtgever. Onder de verdachten bevinden zich mensen met Franse, Belgische en Algerijnse nationaliteiten. Of er echte aanhoudingen zijn gedaan is nog niet duidelijk. En dan het weer nog. Vannacht zijn er brede opklaringen. Er ontstaan er vooral in het noorden opnieuw enkele buien. De zuidwestenwind is zwak boven land en blijft vrij krachtig aan zee. De temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: and just a little bit of rain, and just a little bit of rain.
1: Dit is 40 Up met het nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. De politie heeft donderdagavond 4700 lachgasflessen gevonden in een loods in Portugal. De ontdekking volgde na een drugsdeal in Ridderkerk, waarbij ruim 250 flessen werden aangetroffen. Agenten vonden vervolgens 3 zeecontainers met pallets vol flessen. Een 20-jarige man uit Ridderkerk en een 46-jarige vrouw uit Zwijndrecht zijn aangehouden. Het bedrijfsongeval gisteren in Zwaag bij een coatingbedrijf heeft een tweede medewerker het leven gekost. De 40-jarige man uit Zwaag is gisteravond overleden. Gisterochtend overleed een andere medewerker. Beiden kwamen in aanraking met een gevaarlijke, nog onbekende stof. De arbeidsinspectie onderzoekt de toedracht van het incident. VN-lidstaten willen vaker wereldkaarten gebruiken die de werkelijke verhoudingen tussen continenten tonen. Volgens nu.nl nam de Algemene Vergadering een resolutie aan waarin kritiek klinkt op de Mercator-projectie. Deze kaart vergroot gebieden rond de polen sterk uit. De VN pleit daarom voor de Equal Earth-projectie, die oppervlaktes realistischer weergeeft en minder vertekent. Alle 21 Hongaarse universiteiten, die sinds 2022 waren uitgesloten van het Erasmus-uitwisselingsprogramma, mogen hier weer aan deelnemen. Minister van Onderwijs Judith Lannert maakte dit bekend. De uitslag volgt op maatregelen van oud-premier Viktor Orbán. Zijn opvolger Magyar draait deze terug en waarborgt de onafhankelijkheid van universiteiten. En dan het weer. Vanochtend schijnt de zon af en toe en in de noordelijke helft zijn er nog enkele buien. Wind komt uit het westen en is matig, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De temperatuur ligt vandaag rond 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

40-Up Radio. 24 uur per dag. Onverwachte tracks, bekende liedjes en de beste muziek. Dit is 40-Up Radio.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. De politie heeft donderdagavond 4700 lachgasflessen gevonden in een loods in Portugal. De ontdekking volgde na een drugsdeal in Ridderkerk, waarbij ruim 250 flessen werden aangetroffen. Agenten vonden vervolgens 3 zeecontainers met pallets vol flessen. Een 20-jarige man uit Ridderkerk en een 46-jarige vrouw uit Zwijndrecht zijn aangehouden. Het bedrijfsongeval gisteren in Zwaag bij een coatingbedrijf heeft een tweede medewerker het leven gekost. De 40-jarige man uit Zwaag is gisteravond overleden. Gisterochtend overleed een andere medewerker. Beiden kwamen in aanraking met een gevaarlijke, nog onbekende stof. De arbeidsinspectie onderzoekt de toedracht van het incident. VN-lidstaten willen vaker wereldkaarten gebruiken die de werkelijke verhoudingen tussen continenten tonen. Volgens nu.nl nam de Algemene Vergadering een resolutie aan waarin kritiek klinkt op de Mercator-projectie. Deze kaart vergroot gebieden rond de polen sterk uit. De VN pleit daarom voor de Equal Earth-projectie, die oppervlaktes realistischer weergeeft en minder vertekent. Alle 21 Hongaarse universiteiten, die sinds 2022 waren uitgesloten van het Erasmus-uitwisselingsprogramma, mogen hier weer aan deelnemen. Minister van Onderwijs Judith Lannert maakte dit bekend. De uitslag volgt op maatregelen van oud-premier Viktor Orbán. En opvolger Magyar draait deze terug en waarborgt de onafhankelijkheid van universiteiten. En dan het weer. Vanochtend schijnt de zon af en toe en in de noordelijke helft zijn er nog enkele buien. Wind komt uit het westen en is matig, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De temperatuur ligt vandaag rond 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. De tevredenheid over het kabinet Jetten is verder gedaald. Volgens Ipso INO is slechts 18% tevreden, en dat is het laagste niveau sinds het aantreden van premier Jetten. Het dalende vertrouwen wordt vooral gekoppeld aan begrotingsonderhandelingen en onzekerheid over steun vanuit de oppositie voor de financiële plannen. Donald Trump ondertekent een decreet waarmee rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en rechtstreeks aan consumenten mogen verkopen. Hierdoor hoeven zij niet meer samen te werken met grote vleesverwerkers, die volgens Trump misbruik maken van hun monopoliepositie door hoge kosten te rekenen aan veehouders. De politie heeft donderdagavond 4700 lachgasflessen gevonden in een loods in Portugal. De ontdekking volgde na een drugsdeal in Ridderkerk, waarbij ruim 250 flessen werden aangetroffen. Agenten vonden vervolgens 3 zeecontainers met pallets vol flessen. Een 20-jarige man uit Ridderkerk en een 46-jarige vrouw uit Zwijndrecht zijn aangehouden. Het bedrijfsongeval gisteren in Zwaag bij een coatingbedrijf heeft een tweede medewerker het leven gekost. De 40-jarige man uit Zwaag is gisteravond overleden. Gisterochtend overleed een andere medewerker. Beiden kwamen in aanraking met een gevaarlijke, nog onbekende stof. De arbeidsinspectie onderzoekt de toedracht van het incident. En dan het weer. Vanochtend schijnt de zon af en toe en in de noordelijke helft zijn er nog enkele buien. Wind komt uit het westen en is matig, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De temperatuur ligt vandaag rond 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. De inspectie Leefomgeving en Transport werd tussen 2023 en 2025 drie keer teruggefloten door VVD en PVV-bewindslieden bij het handhaven van de statiegeldwet. Producenten haalden het wettelijke inzameldoel van 90% nooit, waardoor 270 miljoen euro aan niet-geïnd statiegeld bleef hangen bij inzamelorganisatie Verpakt. Ongeveer 50 medewerkers van de joint staff bij het Pentagon ondergingen in augustus een leugendetectortest na mogelijke lekken aan journalisten. Onderzoekers vroegen of zij geheime informatie hadden gedeeld, waaronder details over tekorten aan lange afstandsraketten en onderscheppingsraketten. Bij de joint staff werken tussen de 1500 en 2000 mensen. De tevredenheid over het kabinet Jetten is verder gedaald. Volgens Ipsos INO is slechts 18% tevreden. En dat is het laagste niveau sinds het aantreden van premier Jetten. Het dalende vertrouwen wordt vooral gekoppeld aan begrotingsonderhandelingen en onzekerheid over steun vanuit de oppositie voor de financiële plannen. Donald Trump ondertekent een decreet waarmee rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en rechtstreeks aan consumenten mogen verkopen. Hierdoor hoeven zij niet meer samen te werken met grote vleesverwerkers, die volgens Trump misbruik maken van hun monopoliepositie door hoge kosten te rekenen aan veehouders. En dan het weer. Vanochtend schijnt de zon af en toe en in de noordelijke helft zijn er nog wat buien. Wind komt uit het westen en is matig. Langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De temperatuur ligt vandaag rond 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Door de hoge brandstofprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten versnellen middelgrote werkgevers de overstap naar elektrisch rijden. Dit blijkt uit onderzoek van VMS Insight in opdracht van de VNA. Daarvoor werden ruim 200 werkgevers ondervraagd. Grote werkgevers hebben elektrificatie al langer als vast beleid. De inzamelingsactie voor de 51-jarige beveiliger Barry, die dinsdag in Overasselt werd doodgeschoten, heeft inmiddels €20.000 opgeleverd. Het streefbedrag is verhoogd naar €22.000. Het geld is bedoeld voor zijn uitvaart. Wat overblijft gaat naar zijn moeder, zodat zij een passende ondersteuning en verzorging krijgt. De inspectie Leefomgeving en Transport werd tussen 2023 en 2025 drie keer teruggefloten door VVD en PVV-bewindslieden bij het handhaven van de statiegeldwet. Producenten haalden het wettelijke inzameldoel van 90% nooit, waardoor €270 miljoen aan niet-geïnd statiegeld bleef hangen bij inzamelorganisatie Verpakt. Ongeveer 50 medewerkers van de Joint Staff bij het Pentagon ondergingen in augustus een leugendetectortest na mogelijke lekken aan journalisten. Onderzoekers vroegen of zij geheime informatie hadden gedeeld, waaronder details over tekorten aan lange afstandsraketten en onderscheppingsraketten. Bij de Joint Staff werken tussen de 1500 en 2000 mensen. En dan het weer. Vanochtend schijnt de zon af en toe en in de noordelijke helft zijn er nog wat buien. Wind komt uit het westen en is matig. Langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De temperatuur ligt vandaag rond 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Mark van Dalen. Music, no filter. Dit is 40 Up Radio. 40 Up.

we wisten dat het eraan zat te komen. Het is toch gebeurd, een poosje geleden inmiddels alweer. Het overlijden van Journey Kaagman. Het heeft mij toch meer verdriet gebracht dan ik uiteindelijk verwacht had. Een bijzondere vrouw. En wat heeft zij toch lang gestreden met die nare ziekte die ze had. En toch overleden in ieder geval. Ik krijg kippenvel bij sommige muziek ook. En ik denk graag aan haar terug. En vooral aan haar mooie muziek en prachtige verschijning ook. Earth and Fire met Journey Kaagman. En we gaan er een paar draaien vandaag in Vandalisme. Want zo heet dit radioprogramma. Wees welkom hier op de radio. Mark van Dalen is de naam. Met heel veel Earth and Fire nummers. Dit uurtje Radio Vandalisme. En nog wat andere nieuwe dingen. Een leuke muziek die voorbij komt. Natuurlijk. Welkom op de radio bij Vandalisme. Heeft niks met agressiviteit te maken, maar gewoon, ik heet Mark van Dalen. Dat was gewoon een leuke programmatitel, toch? Vind ik nog steeds trouwens.

Als er één radiostation is waar Journey Kaagman en Earth and Fire geëerd moet worden, dan is het hier bij 40Up. En dat gebeurt natuurlijk volop. Maar ik mag niet achterblijven. Nee, we gaan gewoon lekker door. Earth and Fire!

Duitsland waren ze ook geregeld te vinden op de podia om op te treden. En als je YouTube, als je een beetje Earth Fire liefhebber bent, dan ga je een keer naar YouTube. En dan ga je zoeken op Earth and Fire natuurlijk. En dan kan je heel veel leuke dingen terugvinden namelijk. Dit was trouwens What Difference Does It Make. En we hebben ook geluisterd naar een ouwtje van Earth and Fire trouwens. En allemaal oude nummers. Dat heette You, dat nummer. Dus die heb je ook gehoord, zeg maar. Dus tot zover even de Earth and Fire nummers. Misschien verderop nog eentje die ik dan nog tegenkom dit uur. Hallo, nogmaals, welkom bij Vandalisme. Mark van Dalen hier zo. En er zijn allerlei dingen veranderd hier op de radio bij 40. Vooral op zaterdag hebben we nu ook zendtijd. Weliswaar zijn dat dan programma's van de week daarvoor. Maar dan op een ander tijdstip. Dus dat is leuk. Want op zaterdag was het altijd ook een beetje ook non-stop. Maar dat is nu niet meer. De hele dag zaterdag met andere tijdstippen voor de bekende programma's. Een beetje gehusteld. En dat is hartstikke leuk. En op zondag, je moet maar even op 40upradio.nl kijken. Dan kun je het allemaal teruglezen. En s'avonds door de week dan zitten we ook met allerlei programma's. Met mooie programma's en herhalingen natuurlijk. Nou, en ik ben er ook weer. Dus terug van vakantie. Lekker hier op de radio met goede muziek. Dadelijk ook nog wat nieuwe dingen. En nu gaan we eens even luisteren naar wat hier allemaal op de pick-up gesmeten wordt. Deze Jordan Rakey. Spreek je dat goed uit? Mag het hopen. Nummer dat heet in ieder geval Enemies. En die hoor je nu. Zet die internetradio een tandje harder. Want hier gebeurt het. Hier worden de mooie spullen opgezet.

uiteraard Roxanne Hazes. Vang je mij als ik val, want we houden van jou. Ook al heet je Hazes van je achternaam, dat kan ons geen snars schelen. Een gloedje nieuwe EP is eruit van Roxanne Hazes. En dit nummer dat heet Vang je mij, viel mij op. Vond ik het leukste nummer op deze EP. En daarvoor hoorde je hartstikke goede muziek eigenlijk van Jordan Raque. Ja, ja, Enemies heette dat nummer. En dat kon mijn goedkeuring ook wel wegdragen, dus dat is leuk. Nou, allemaal nieuwe muziek en Earth and Fire hebben we ook nog allemaal gehad. Zullen we maar eens even reggae doen dan? Een reggae nummertje van...

nou misschien wat te vroeg eigenlijk. Time to go, zo heet het nummer. Rylan en de Bombardiers. Of Rylan en de Bombardiers. Dat moeten we nog even uitzoeken. Hoe dat uitgesproken wordt. Zeg, zet je telefoon eens even uit, dat geluid. Hé, dat schiet toch helemaal niet op. 40 Up Radio. Op zaterdag, zondag en maandag worden wij uitgezonden hier met Vandalisme. Mijn naam is Mark van Dalen. En we gaan luisteren naar de dames van de Pointer Sisters.

Het is niet standaard de meest gedraaide van de Pointer Sisters. En daarom zo hartstikke leuk om op te zoeken en op te zetten hier bij 40 Up Radio. Pointer Sisters, ik heb het verhaal volgens mij wel eens verteld, maar ik heb ze dus een keer live gezien op het Curaçao North Sea Jazz Festival. En het viel me eigenlijk op, ik stond daar in het publiek, hoeveel grote hits deze meiden gehad hebben. Ik weet wel natuurlijk dat ze een paar grote hits hebben gehad, maar mijn beleving speelde ze wel 20 nummers achter elkaar die ik allemaal met volle borst mee kon spelen. En dit was er ook zo eentje van de Pointer Sisters, zoals gezegd, de zusjes Pointers. En het nummer dat heette Happiness. En je luistert naar Vandalisme. Leuk dat je luistert. En als je de studio wil appen, dan kan dat via 0611 3x2 3x1.

0: zat vroeger bij een radiopiratenzender in Rotterdam. En daar probeerde ik toch ook altijd dit soort nummertjes te draaien. En dat vond men afschuwelijk. Afgrijzelijk. Kotsend. Nou, zo erg was het niet, maar er werd wel te kennen gegeven van... Neem die kutnummers mee naar huis en draai ze daar. Maar ik ging vrolijk verder. Nee hoor. Maar goed, de Smiths, achteraf gebleken, nog steeds hartstikke leuke muziek. Als je het mij vraagt, The Boy with the Thorn in His Side. En die hoorde je bij 40 Up Radio. Goed dat je luistert. Van het oude spul, een paar leuke oude platen gehad. Hebben we wat nieuws. Dit vind ik zo'n leuk plaatje. Dit heet Bonnefoy. En wordt gezongen en gespeeld door Jean-Jacques en Louise.
1: Oké. Okay.

Zo, zaten daar een paar zware jongens in, figuurlijk dan. Ja, joh. Dat was Tom Petty, Jeff Lynne, George Harrison, Roy Orbison, Bob Dylan natuurlijk. Dat waren ze allemaal, de Traveling Wilburys. Eigenlijk als geintje begonnen van... jongens, kunnen jullie niet even naar de studio komen... want ik heb nog een B-kant nodig voor een nieuw nummertje. En toen ontstond er zo'n ontzettend leuke sfeer... dat ze maar een heel album hebben opgenomen. En nog een tweede album, helaas, zonder Roy Orbison. Maar goed, lekker man. Dat waren in ieder geval de Traveling Wilburys met Handle With Care. Sloeg helemaal nergens op die titel. Maar ze hebben het toch maar gedaan. En het was een leuke hit en een grote hit. En we draaien hem met plezier. We gaan luisteren naar Nils Lofgren en Black.

Mooi nummer, hè? Oh, oh, het is die mooi. Het is die mooi. Ja, en dat ik er dan zo'n afkondiging nadoe, dat hoort natuurlijk niet. Maar ontzettend fan van de Soprano's. Je weet het wel, die serie rondom die maffia-familie uit Newark. Niet New York, maar Newark, moet je dan eigenlijk zeggen. De Soprano's. En er is één aflevering en daar zit dit nummer aan het einde. Het was een hele goede aflevering en zat je helemaal in dat verhaal. En dan hoorde je dit prachtige nummer. En toen dacht ik van, hey Shazam. Doe mij eens even dat nummer. En toen kwam er dus dit nummer uit. En toen dacht ik, ga hem opzoeken en draaien op de radio. Zo gaat dat. Zo eenvoudig gaat dat nog eenmaal, dames. En je luistert naar 40 Up Radio. Met muziek van The Cure. En het nummer dat heet Close to Me.

Robert Smith. Pas geleden nog een Pinkpop waren ze toch? Ja, ja, precies. Daar heb ik beelden van gezien. Toen dacht ik, nou, hij is wel wat ouder geworden. Nou, hij is natuurlijk wat dikker geworden. Wat meer kilo's. Maar goed, hoor wie het zegt. Maar toen dacht ik, hij doet nog aardig mee, moet ik eerlijk zeggen. Die gasten die zijn al... ik heb 1980 heb ik ze voor het eerst live gezien. 81 was dat een circus tent in Rotterdam. Was een tijde van de Force, was toen net uit. Nou, jongen, dan moest je echt een hanenkam hebben, wilde die dat leuk vinden natuurlijk. Maar dat hoor je tegenwoordig gewoon als je boodschappen doet bij de Lidl, hoor je dat gezellig door de spiekeltjes heen komen. Als een soort van middle of the road muziek. The Cure, inmiddels dus een kleine 50 jaar on stage. Ja, en dit was leuk. Close to you, close to me. Hey, we gaan er bijna vandoor met deze show. Vandalisme. Maar gewoon lekker blijven luisteren naar 4D op radio. Op zaterdag, zondag en maandag. Allemaal gepresenteerde programma's. In ieder geval maandagavond. En zaterdag en zondag overdag. En zondag is eigenlijk the original. En op zaterdag wordt het dan een beetje gehusteld in de herhaling. Dan weet je dat. Maar goed, leuke radiodagen in ieder geval. Zet hem een tandje harder. Zeg het voort dat wij zijn voor die op radio. Met allemaal leuke programma's. Dit was Vandalisme. En volgende week zijn we er weer. Ook weer dezelfde tijd, dezelfde uur op je radio. En we gaan nog even swingen op de James Last Orchestra. Tot volgende week. Oh ja, en als je WhatsAppen wil, kun je naar mijn private nummer 0611 3x2 3x1. Dus 0611 222 111. Kom persoonlijk binnen op mijn telefoon. Dan heb je mijn nummer ook. Niet gaan lopen bellen, want daar heb ik helemaal geen zin in. Maar even appen van joh, dit was leuk. Of kun je dit een keer draaien? Met alle plezier. Doe het.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. De regio Rotterdam staat de komende 10 tot 15 jaar voor de grootste onderhoudsopgave ooit, met tientallen projecten aan infrastructuur. De Giessenbrug, van Brienenoordbrug en de Benelux-tunnel worden langere tijd nauwelijks bruikbaar. Rijkswaterstaat en de metropoolregio Rotterdam-Den Haag roepen werkgevers, werknemers, overheden en onderwijs op mee te denken over aangepaste werk- en lestijden. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Barrot, noemde de beschuldigingen van Niger vandaag een puur verzinsel. Niger beweert dat Frankrijk via tussenpersonen de recente militaire opstand organiseerde, waarbij een luchthaven, overheidsgebouwen en een militaire basis werden aangevallen. De opstand werd neergeslagen met hulp van het Russische huurlingenleger Afrika Korps. De junta overweegt een internationale rechtszaak, maar leverde geen bewijs. Door de hoge brandstofprijzen, als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten, versnellen middelgrote werkgevers de overstap naar elektrisch rijden. Dit blijkt uit onderzoek van VMS Insight in opdracht van de VNA. Daarvoor werden ruim 200 werkgevers ondervraagd. Grote werkgevers hebben elektrificatie al langer als vast beleid. De inzamelingsactie voor de 51-jarige beveiliger Barry, die dinsdag in Overasselt werd doodgeschoten, heeft inmiddels €20.000 opgeleverd. Het streefbedrag is verhoogd naar €22.000. Het geld is bedoeld voor zijn uitvaart. Wat overblijft gaat naar zijn moeder, zodat zij een passende ondersteuning en verzorging krijgt. En dan het weer. Vanochtend schijnt de zon af en toe en in de noordelijke helft zijn er nog wat buien. Wind komt uit het westen en is matig. Langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De temperatuur ligt vandaag rond 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.
2: Weet je, soms heb je dat, hè, dat je de verkeerde knop indrukt en op een plek terechtkomt waarvan je denkt, waar ben ik nou weer aangekomen? Dat gebeurde mij bij het samenstellen van dit programma, wat ik natuurlijk uit te nemen, serieus. En toen kwam ik allemaal nummers tegen in een of andere playlist die begon met Run Gun. En toen dacht ik, oh, waarom ik eigenlijk niet? Want ik probeer altijd nieuwe dingen. En dat vind ik zelf zo lekker. Zo'n echte nieuwe muziek die je verbaast. Maar soms is het heerlijk om je om te wentelen in een bak van nieuwe.

Oh, wat een zaligheid. Wat een ongelofelijke zaligheid is het toch. Reeling in the years. Steely Dan bij Goot op de Radio, vrienden. En hij draait weer gewoon datgene wat zo heel erg dicht bij zijn hart kan zitten.

Deze man is zo onnoemelijk belangrijk geweest voor de rock'n'roll muziek, vrienden. Echt waar, voor de popmuziek, laat ik het zo benoemen. Todd Rundgren, en dit is een van zijn... Ja, ik kan ze allemaal meezingen, laat ik het nou eerlijk zeggen.

toeters alleen al. Alleen al de toeters, vrienden. En dan dat heerlijke kopstemmetje van Curtis Mayfield. Echt prachtig. So in Love bij 40 Up Radio met Groot op de Radio, vrienden. Hier is Fleetwood Mac. Ah, ook weer zo'n mooi stemmetje. Dit is Landslide.

brandende vraag die u zelf elke dag mag stellen, heren. En waarop u het antwoord vast wel weet, maar waarschijnlijk voor een groot deel zult ontkennen. Want wat krijgt die vrouw nou eigenlijk terug voor al de liefde die ze jou geeft?

we vonden de Doobies al zo'n lekker bandje toen hij er nog niet bij was. Maar toen Michael McDonald erbij kwam, toen ging het helemaal. Ach, toen alle plafondsen. Taking it to the street of 40 op radio met Groot op de radio binnen. En hier is hij weer, maar dan in de achtergrond bij Charlie Puth. Love in Exile.

Charlie Puth. Ik zucht. Waarom zucht ik? Omdat ik verscheurd word, vrienden. Ik word verscheurd. Kijk, Michael McDonald, een held voor velen en terecht. Laten we er wel over wezen. Prachtige stem. En ze zeiden bij Steely Dan, he sings like a girl. Aha. En toen heeft hij in 74, of in 73 en 74... heeft hij een tijdje bij Steely Dan gewerkt onderweg in een tour. Toen dacht ik, ik bedacht dat weer. En toen dacht ik, ja, maar welke nummers dan ook alweer? Nou, dat zijn Showbiz Kids. Daar zingt hij de lead op, zegt hier AI. En op Bad Sneakers, daar heeft hij een memorabele backing vocals. Ik denk dat ik toch Showbiz Kids doe.

Het is een mantra. You go to Las Vegas. Het ramt zich in je kop. En dan die prachtige gitaarsolo's er doorheen. Oh. En ergens daar zit dus Michael McDonald in. Ik vind het moeilijk te vinden. Laat ik er heel eerlijk over zijn. Oké. Genesis and Throwing It All.

mooie. Het is, en die man die is een partij afgebrand regelmatig en zo onterecht. Throw it all away, Genesis. Nou moet ik... Nee, ik ga dat ook niet bekennen. Bekijk het ook zelf. Crosby, Stills,

Wat een prachtige muziek maakte die mannen toch, hè? Crosby, Stills en Nash en later kwam Jong erbij. Toen was het helemaal feest. Heerlijk, heerlijk. Nou, toch in dit bad vanillevla zit, vrienden. Dan moet deze er ook maar bij, want die draaien we te weinig, hoorde ik ergens voor die op radio. Dus dan doe ik het meteen. Het is wel een platte, maar goed, dan toch.

Het mag dan wel de meest voor de hand liggende zijn die je kunt draaien van Little Feat. Maar het is nog steeds wel een alle Jezus mooi nummer, vrienden. Groot zit in de bad met Van hier Vlaar, vrienden. Vandaar dat hij alleen maar nummers draait die hij zo fijn vindt. Heerlijk.

En dan speelt die meneer dan live met een fantastische band. Jackson Browne. Running on empty. Ah. Nou, oké, okay, genoeg oude zooi gedraaid, vrienden. We gaan moderne zooi doen, want dat is ook zo leuk. Dit is Sertab RNR. Ik geloof dat ik het goed uitspreek, maar ik weet het niet zeker.

Sertab RNR. Ze heeft vorig jaar eens hier opgetreden in Nederland. Het is een Turkse mevrouw en het is onwaarschijnlijk prachtige muziek. Hallo, zeg hallo, wacht eventjes. Zullen we dat even niet doen? Ik was er aan het vertellen over... laat ook eigenlijk maar. Maar u weet wat ik bedoel. Prachtig. Ik vind dat...

mooi die... die violen en die, dat zullen wel anders genaamde instrumenten zijn, maar dan toch. Nu klaar, Groot? Kan ze weer gaan zingen? Oké, roep Kelsey Ballerini maar weer terug. Yeah.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Woensdag wordt de uitvaart van de Noorse koning Harald omringd door een massale veiligheidsoperatie, beschouwd als de grootste ooit in Noorwegen. Ongeveer 3000 agenten en 3500 militairen worden ingezet. Tienduizenden Nooren worden verwacht. Het centrum van Oslo wordt een veiligheidszone met bagagecontroles en een verbod op auto's, e-steps en fietsen. Ook vandaag zoekt de politie verder in en rond over Asselt, zonder bekend te maken waarnaar precies gezocht wordt. Eerder werden wapens gevonden, waaronder een tas met wapens in Wiegen. In de nacht van maandag op dinsdag werd een 51-jarige beveiliger doodgeschoten bij het huis van Jan G. Twee agenten raakten gewond. Van de 34 aangehouden verdachten zijn er 32 voorlopig vastgezet. De regio Rotterdam staat de komende 10 tot 15 jaar voor de grootste onderhoudsopgave ooit, met tientallen projecten aan infrastructuur. De Giessenbrug, van Brienenoordbrug en de Benelux-tunnel worden langere tijd nauwelijks bruikbaar. Rijkswaterstaat en de metropoolregio Rotterdam-Den Haag roepen werkgevers, werknemers, overheden en onderwijs op mee te denken over aangepaste werk- en lestijden. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Barrot, noemde de beschuldigingen van Niger vandaag een puur verzinsel. Niger beweert dat Frankrijk via tussenpersonen de recente militaire opstand organiseerde, waarbij een luchthaven, overheidsgebouwen en een militaire basis werden aangevallen. De opstand werd neergeslagen met hulp van het Russische huurlingenleger Afrika Korps. De junta overweegt een internationale rechtszaak, maar leverde geen bewijs. En dan het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en in het noorden valt een enkele bui. De wind waait uit het westen en is matig, langs de kust vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De temperatuur ligt rond 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.
2: De wekelijkse duik in de albums van de jaren 60, 70 en 80. Op 40 Up Radio. Dit is L. Peters. Met Henk Peters.
3: 1970.
4: If you will suck my soul, I will lick your funky emotions.
5: Hey, baby, hey.
6: Hey, baby, hey, baby, hey, baby, hey, baby, hey, baby, hey, baby, hey, baby, hey, baby, hey, baby, hey, baby, hey, baby, hey, baby, hey, baby, hey, baby, hey, baby, hey, baby, hey, baby, hey, baby, hey, baby, hey, baby, hey, baby, hey, baby, hey, baby, hey, baby, hey, baby, hey, baby, hey, baby, hey, baby, hey, baby, hey, baby, hey, baby, hey, baby, hey, baby, hey, baby, hey, baby, hey, baby, hey, baby, hey, baby, hey, baby, hey, baby, hey, baby, hey, baby, hey, baby, hey, baby, hey, baby, hey, baby, hey, baby, hey, baby, hey, baby, hey, baby, hey, baby, hey, baby, hey, baby, hey, baby, hey, baby, hey, baby, hey, baby, hey, baby, hey, baby, hey, baby, hey, baby, hey, baby, hey, baby

I didn't make the rules.

0: Het debuutalbum van Funkadelic, de band onder leiding van George Clinton, die daarvoor in een bandje The Parliament zat. Maar ja, dat liep af. Later vormde hij die band, nou ja, de naam van de band een beetje om, en werd het zijn tweede vehikel, Parliament. Het is de 135ste L. Peters alweer, mensen.
1: Dit is het handvol albums in het uurtje L. Peters van deze week.
0: En...

eerste, vijf laatste. Een beetje klietjes, een beetje ingewikkelder dan anders. Maar daar komen we ook alweer doorheen. Ga ze eventjes noemen. Allemaal uit de jaren 70 vandaag trouwens. We hebben Full House uit 70 van Fairport Convention. We hebben Future Days van Cannes uit 1973. En we hebben meesterwerk van House van de Stooges uit 70. Nu het tweede album van vandaag. En die is van Bebop Deluxe. 40 Up Radio.

Nog eventjes de administratie natuurlijk, netjes afwerken. Dat had je nog te goed. Openingsalbum van vandaag uit maart 1970. Het debuut van Funkadelic, George Clinton's band. En de track die je ervan kreeg was Mommy, What's a Funkadelic? En ik voorspel alvast, we gaan de man nog wel vaker tegenkomen. Is het niet met Funkadelic, dan is het wel met zijn andere vehikel, de band Parliament. Tweede album van vandaag. Nog vier te gaan bij de Littergraf albums. Is ook meteen het tweede album van de band Bebop Deluxe. Waar ook ene Bill Nelson in zit. Die als soloartiest ook nog wel wat rondjes gaat krijgen in L. Peters. Album heet Futurama. Track 1 Music in Dreamland. De tweede krijg je nu. Hier is Swan Song. With all-

0: Karel Peters presenteert het meesterwerk van deze week.
1: En daarvoor gaan we naar Michigan. Naar de band van Iggy Pop, Ron Asheton, Scott Asheton en Dave Alexander. Oftewel, de grondleggers van de punk, zou je kunnen zeggen. En dat toch echt uit Amerika. De Stooges heb ik het natuurlijk over. Een band die we 3 keer tegen gaan komen in de L. Peters-reeks. En in dit geval ook nog eens een keer met een meesterwerk. Die andere 2 moet je nog eventjes geduld voor hebben. Een jaartje of wat, gok ik zo. Maar dat is dan gauw hier, hè.

meest toonaangevende albums uit de jaren 60, 70 en 80 hoor je in L. Peters. Elke zondag bij 40 Up Radio.

De eerste dubbele dosis van het meesterwerk van deze week. Funhouse, de Stooges uit 70, Jordan Down on the Streets en Dirts. En over een minuutje of 20 komt er nog meer van. En misschien nog wel eerder ook. Nu naar het vierde album van vandaag. Tweede van 5 keer dat we ze tegenkomen. In dit geval met het vierde studioalbum. Uit Duitsland, Krautrock van Kaan. Hier is Future Days. En je krijgt een stuk van de titeltrack. Want de volle 9 minuten, dat lijkt me wat veel van het

0: Het album Future Days van de Duitse band Kahn uit augustus 1973... hadden ze een tijdje terug al met de meeste werken. Met Ege Bamiezi, als ik het goed uitspreek. Ingewikkelde titel van mij. Maar we gaan er nog wel meer van horen in de toekomst. Het laatste album van vandaag dat ik aan je voor ga stellen... is er eentje van Fairport Convention. Voor de eerste keer komen we ze tegen met Full House.
1: 40 up, 40 up. Listen to the music.
2: 1970.

0: album van de band Fairport Convention. Het eerste zonder Sandy Denny, maar Richard Thompson was nog wel aan boord op deze plaat. Full House uit de zomer van 70. De track die je kreeg was Sloth.
1: Het meesterwerk van deze week.
0: En dan blijven we even in die maand en dat jaar. Want je hebt nog wat te goed van de Stooges van Funhouse.
2: 1970.
0: Love!

De Stooges met TVI van het meesterwerk van deze week. Het laatste meesterwerk bij de letter F ook, van House. En daar krijg je nu nog één trekje van. En dat is de titeltrek van het album. Volgende week de aftrap met een nieuwe letter. De letter G natuurlijk in de 136ste LP'ers. Met dan onder andere een meesterwerk van Stevie Dan. Het album Gaucho uit 1980. Heel andere koek dan deze bak herrie. Straks naar de uurwissel, Leo van der Goot. En let op, vanaf volgende week dan begin ik 2 uurtjes later. Namelijk vanaf 9 uur. Tot dan maar weer.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij het Iraanse eiland Gharg zijn explosies gehoord. De oorzaak is nog onbekend. Iraanse media melden dat een olietanker in de buurt mogelijk door Amerikaanse strijdkrachten is geraakt. Gharg is een belangrijk olie-exportpunt van Iran. Iraanse en Amerikaanse autoriteiten hebben nog geen officiële verklaring gegeven. In Europa zijn het afgelopen muggenseizoen ruim 1000 mensen besmet geraakt met het West-Nijl-virus. In 15 landen werden in totaal meer dan 1080 besmettingen geregistreerd, vooral in Italië, Griekenland en Spanje. Ook in Nederland zijn dit jaar 9 mensen besmet geraakt. Een van hen, een 75-jarige man uit Utrecht, is overleden. Vooral ouderen lopen risico op ernstige klachten. Woensdag wordt de uitvaart van de Noorse koning Harald omringd door een massale veiligheidsoperatie, beschouwd als de grootste ooit in Noorwegen. Ongeveer 3000 agenten en 3500 militairen worden ingezet. Er worden tienduizenden Nooren verwacht. Het centrum van Oslo wordt een veiligheidszone met bagagecontroles en flinke beperkingen voor het verkeer. En de regio Rotterdam staat de komende 10 tot 15 jaar voor de grootste onderhoudsopgave ooit, met tientallen projecten aan infrastructuur. De Giessenbrug, Van Brienoordbrug en Benelux-tunnel worden langere tijd nauwelijks bruikbaar. Rijkswaterstaat en metropoolregio Rotterdam-Den Haag roepen werkgevers, werknemers, overheden en onderwijs op mee te denken over aangepaste werk- en lestijden. Het weer vrijwel overal droog en zonnig, alleen in het noorden kan nog een enkele lokale bui vallen. Er waait een matige tot vrij krachtige wind uit het westen en de middagtemperatuur ligt rond de 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.
2: Van kust tot kust, Jan Emaus.

zou je maar gezegd worden. It wasn't man enough for me. Ik heb een zwak voor dit nummer altijd gehad. Het is een mooie van Toni Braxton. Van wie we, nou, ik wil niet zeggen niks horen, maar niet zoveel. Horen jullie dat? Ik ben dus net begonnen met dit uur. Begint er hiervoor een auto achteruit te rijden met welluidend gepiep. Nou, het is nu weg. Voordat hij het weer gaat doen, Richie Havens' Girls Don't Run Away van het fantastische album Alarm Clock.

Girls Don't Run Away van Richie Havens. De carrière van Jerry Rafferty, of liever gezegd zijn hele leven in het kort. Muziek maken, matig succes. Sorry. Eventjes wel succes met Steeler's Wheel. Dan weer doormodderen. En dan plotseling een enorme klapper met het album City to City. Nou, daarna heeft hij zich doodgedronken. Daar komt het eigenlijk om neer. Had hij maar nooit dat hele grote succes gehad, dan was het allemaal veel mooier gelopen. Wat ik zo bijzonder vind, de tijden van het matige succes, daarin was hij briljant en heeft hij hele mooie dingen gemaakt. Luister nou eens naar I Can't Stop Now, Rafferty zelf.

0: I Can't Stop Now, Jerry Rafferty. Ik kom tot de ontdekking dat ik in dit uur waarschijnlijk alleen maar grote namen ga draaien. Hele grote namen. En waarom? Vraag het mij niet.
1: Je luistert naar 40 Up Radio. Music. No filter.
0: Ja, nou, hier is er weer een. Stevie.

Flash Dancer van Stevie Winwood. Opgenomen in zijn eigen garage, dat hele album. Ark of a Diver heette het. Hij speelde alles zelf, nou ja, alle synthesizers. Maar ook de drums, die waren echt. Een keertje geen drummachine. Maar meneer Winwood vertrouwde zichzelf niet helemaal. En zette er een metronoom bij. Om er zeker van te zijn dat hij er niet naast zou slaan. Ik vind het zo aandoenlijk bij zo'n rasmuzikus. Tony Joe White.

heerlijk. Je wordt er zo rustig van. Van Tony Joe White. Dit was The Gift. Luxury Liner. Het nummer werd geschreven door Graham Parsons. En de uitvoering van Emmylou Harris is de allerleukste.

De vorige een beetje ingedut zijn. Kan ik me voorstellen, want Tony Joe White zong wel erg met zijn benen op tafel. Dan heeft Luxury Liner je weer helemaal bijgebracht. Wat goed, hè? Knap. En Lou Harris. Ze zingt nog wel, maar zoals zoveel artiesten doemt de vraag op, niet aan de horizon, maar een stuk dichterbij, zou je er niet eens een streep onder zetten? Randy Newman heeft dat volgens mij inmiddels al gedaan. Hij moet weer eens wat belachelijk maken, en dat vind ik zo fantastisch van hem. Big Hat, No Cattle.

van het mooie album Bad Love. Big Hat, No Cattle, Randy Newman. Hij heeft een streep gezet, in ieder geval onder het optreden, het toeren. Dat gaat niet meer. Wat had hij nou? Hij had iets aan een wervel en die zat niet meer op zijn plek. In ieder geval, hij werd korter, wat hij zelf erg grappig vond. Omdat hij Short People ooit geschreven heeft. Maar dit terzijde. Ik draaide eerder in dit uur Richie Havens. Met een track van het album Alarm Clock. Daar moet ik werkelijk nog een nummer van draaien. End of the Seasons.

dat is Richie Havens op zijn allerbest. Van het album Alarm Clock, The End of the Season. 40 Up Radio. Music, no filter.

Shy Lights and For God's Sake, Give More Power to the People. Ik weet een paar landen te noemen waar dat wellicht een goede gedachte zou zijn om tot uitvoering te komen. Of zoiets. Sarita was een tijdje getrouwd met Stevie Wonder. En als Stevie Wonder zich met iemands muziek bemoeide, dan werd het eigenlijk een Stevie Wonder liedje. Maar deze is wel heel erg leuk. Hammer Love.

Harbor Love, Sarita, samen met haar toenmalige echtgenoot Stevie. Van Harbor Love naar Whole Lotta Love. Doen? Ja, maar niet met Led Zeppelin.

Nou, dit was dus niet. Oh, lot of love. Dat had ik na ongeveer 4 seconden door aan het begin. Maar al luisterend dacht ik, laat me lopen. CCS, altijd goed. Dat waren namelijk de beste studiomuzici

0: Wat had hij een prachtig, sierlijk handschrift op de gitaar. George Harrison en Marble Blues. Het was een zwanenzang. Dat dan weer wel. Even kijken. Ja, nee. Het zit erop. Want ik heb er nog één en dat haal ik net. Ik neem afscheid van je, dus ik hoop dat je het een beetje leuk vond. Tot volgende week in ieder geval. Blijf luisteren naar...
1: 40 Up Radio.
2: Music, no filter.
0: Want je weet nooit wat je nou weer overkomt. Ik neem afscheid van je deze week met Cathedral, Graham Nash.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Een privévliegtuig met vermoedelijk de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner is aangekomen in Moskou. Daar spreken ze dit weekend met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Namens president Trump willen ze een vredesplan overhandigen. Daarna reizen Witkoff en Kushner door naar Kiev voor overleg met president Zelensky. Defensie verbiedt het gebruik van de reisapp Polar Steps op diensttelefoons. Dat gebeurt nadat Follow the Money ontdekte dat tientallen militairen via een lek in de app te volgen waren. Van sommigen konden eenvoudig hun adres, werkplek en momenten van verblijf worden achterhaald. Fitness-app Strava werd al in 2018 verboden door Defensie. Bij het Iraanse eiland Gharg zijn explosies gehoord. De oorzaak is nog onbekend. Iraanse media melden dat een olietanker in de buurt mogelijk door Amerikaanse strijdkrachten is geraakt. Gharg is een belangrijk olie-exportpunt van Iran. Iraanse en Amerikaanse autoriteiten hebben nog geen officiële verklaring gegeven. Woensdag wordt de uitvaart van de Noorse koning Harald omringd door een massale veiligheidsoperatie, beschouwd als de grootste ooit in Noorwegen. Ongeveer 3000 agenten en 3500 militairen worden ingezet. Er worden tienduizenden Noren verwacht. Het centrum van Oslo wordt een veiligheidszone met bagagecontroles en flinke beperkingen voor het verkeer. Het weer vrijwel overal droog en zonnig. Alleen in het noorden kan nog een enkele lokale bui vallen. Er waait een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. En de middagtemperatuur ligt rond de 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Zoals je volgens sommige mensen van Camp Beatles of Camp Stones moet zijn, zo zijn er ook mensen die vinden dat je niet van en Peter Gabriel's Genesis en van de latere Genesis onder leiding van Phil Collins kan houden.
1: Songs and Stories met Edwin Wendt.
0: Nou, heb ik zelf ook wat minder op met Phil's latere solo-hits als One More Night en de gezellige foxtrot Two Hearts. Maar tot begin jaren 80 was Genesis met Phil en zonder Gabriel echt wel een topband. Denk aan Mama, aan Abacab, Paper Late en aan deze geweldige single uit 1980. Je hoorde Genesis met Turn It On Again aan het begin van de nieuwe Songs and Stories, die weer in genres en ouderdom alle kanten op schiet. Klassiek, wave, disco, The American Songbook, rock'n'roll en soul tussen de jaren 50 van de vorige eeuw en nu. Dit is een vrij recente uit Groot-Brittannië uit 2025, The Beaches.

Na een heel decennium aan de lopende band van Tamla Motown met Stevie Wonder in 1971, 21 en dus volwassen. En één ding wist hij zeker, zijn contract verlengen onder dezelfde voorwaarden zou hij onder geen beding doen. Stevie wilde absolute artistieke vrijheid, anders kon Motown het schudden. Gelukkig voor Stevie, gelukkig voor Motown en gelukkig voor ons kreeg hij zijn zin, want tussen 1971 en 76 leidde dat tot een ononderbroken reeks van 6 absolute meesterwerken. Music of My Mind in 1972 was de tweede. En daarvan hoor je I Love Everything About You, Stevie Wonder. Zometeen muziek uit 2026. Eerst via de jaren 50 naar de jaren 80. 1958, Gene Vincent.

La La Love van Gene Vincent hoorde je The Love That Harms. John Hiatt op zijn plaat Riding With The King uit 1987. En vergeet het niet, Hiatt was toen al 13 jaar plaat aan het maken en kwam uiteindelijk een beetje waar hij wezen moest. Pas zijn volgende plaat, Bring The Family uit 1988, dat was die met Have A Little Faith In Me, was helemaal raak. Dit is al een paar jaar een favoriet bandje van me, Dry Cleaning uit het Verenigd Koninkrijk. Secret Love is de onlangs verschenen derde LP. Eind 2025 draaide ook al de eerste single van die plaat, Let My Love Grow and You'll See The Fruit. Vandaag wat andere nummers van die nieuwe plaat van Dry Cleaning. Vocaliste Florence Shaw hield zich tot nu toe meer bezig met spoken word dan met zang, maar op de derde plaat begint ze wat meer te zingen. Eerste nummer dat ik je laat horen is Cruise Ship Designer.

0: Een van de grote klassieke componisten van deze tijd, Hans Zimmer. Verantwoordelijk voor menig filmscore, van The Lion King tot The Gladiator tot Pirates of the Caribbean. Rush is een film uit 2013, waarvan dit de orchestral suite was.
1: Songs.
0: En dan de veilige streamen weer om. Want de muzikale achtbaan van Songs and Stories gaat zo van klassiek naar Franse dark disco uit 1976. Maar eerst Britse pubrock uit datzelfde jaar, The Curaçao Flyers.
2: And Stories.

0: songs and stories. Edwin Bent.
1: 40 Up.
2: 40 Up Radio.
1: Music, no filter.

1976, die net zo vooruitstrevend was als een jaar later, I Feel Love van Donna Summer en Giorgio Moroder. Magic Fly van Space. 25 jaar later zou Daft Punk, ook Frans, hierop teruggrijpen met een album Random Access Memory. Dat was die plaat waarop ook Get Lucky stond. Zometeen laat ik je nog wat van Dry Cleaning horen. Eerst The Voice. Nee, niet die voice van John de Mol en Ali B, maar die van Frankie Boy, Sinatra dus. Volgens sommigen was The Rat Pack met Dean Martin en Sammy Davis Jr. een enigszins mafioos gezelschap. Sinatra zelf maakte stoere swingmuziek, maar ook een paar zeer verstilde en muzikaal breekbare platen. Luister eens naar deze, uit 1958. Frank Sinatra sings for Only the Lonely.

Hit My Head All Day. En daarvoor het titelnummer Secret Love van de derde LP van Dry Cleaning. En dit is 12 van de Italiaanse hit die nog twee keer in hit werd, maar dan in het Engels. En beide keren op verschillende continenten met een compleet andere tekst. We beginnen het verhaal in Nederland, in Valkenburg, bij de band The Scope. Dit nummer kwam in januari 1967 in de onderste regionen van de Veronica Top 40.

The Scope met Be Mine Again. Dat geldt 60 jaar later als een klassieker in de zogenaamde garage rock. Maar ditzelfde nummer, met een andere tekst, met een top 10 hit in de VS. Niet voor de Nederlandse Scope helaas. De Grassroots uit San Francisco scoorde 14 hits tussen 1966 en 72. En dit was in juni 1967 een tweede. Ze hadden dezelfde melodie als de Scope, maar met een compleet andere tekst. Wat bij de Scope Be Mine Again heette bij de Grassroots Let's Live For Today.

De Grassroots in 1967. En dan moet je niet denken dat die beatgeluiden uit Valkenburg waren overgewaaid naar de internationale hoofdstad van de Flower Power. Dat zat anders. Het origineel van zowel Let's Live for Today als Be Mine Again komt uit Italië. De Rogues was een groep Engelse expats in Italië die al sinds 1963 platen maakten. Deze single verscheen medio 66. Hel met mij, oftewel Piango con me.

De naar Italië geëmigreerde Britse Rokes. Ze waren van plan met een vertaling van een Italiaanse hit ook in Amerika te scoren. Maar jammer voor hen, de grassroots waren ze net voor. Je hoorde deze internationale drie trappen 1966 en 67 bijna aan het slot van Songs and Stories. Ik hoop dat ik je weer genoeg verschillende stijlen en decennia heb voorgeschoteld. Zo niet, dan neem ik je tot besluit nog even mee naar Brazilië. Iluce Condela Injustetia. Tot besluit. Graag tot de volgende Songs and Stories. Dit is Blackgrass.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Steeds meer ouders kopen een studentenkamer voor hun studerende kind. Dat komt door het grote tekort aan studentenkamers. Maar gemeenten vinden die ontwikkeling onwenselijk. In Utrecht wordt al gehandhaafd op de verkoop van losse kamers. Een koopkamer kan bovendien lastig te financieren zijn, omdat banken er nauwelijks hypotheken voor verstrekken. In Rotterdam is vannacht een beschonken vrouw met haar auto een terras opgereden. Er raakte niemand gewond. De 40-jarige vrouw uit Den Haag is aangehouden voor rijden onder invloed. Het uitgaanspubliek vernielde daarna haar auto. De politie hield ook twee mannen uit Zwolle aan. Een van hen wordt verdacht van vernieling. Een privévliegtuig met vermoedelijk de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner is aangekomen in Moskou. Daar spreken ze dit weekend met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Namens president Trump willen ze een vredesplan overhandigen. Daarna reizen Witkoff en Kushner door naar Kiev voor overleg met president Zelensky. Bij het Iraanse eiland Gark zijn explosies gehoord. De oorzaak is nog onbekend. Iraanse media melden dat een olietanker in de buurt mogelijk door Amerikaanse strijdkrachten is geraakt. Gark is een belangrijk olie-exportpunt van Iran. Iraanse en Amerikaanse autoriteiten hebben nog geen officiële verklaring gegeven. Het weer vrijwel overal droog en zonnig. Alleen in het noorden kan nog een enkele lokale bui vallen. Er waait een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. En de middagtemperatuur ligt rond de 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Je luistert naar Zorg aan Zet bij 4DUP Radio. Met aan Zet, Jan Zorg.
1: Met deze opener herdacht ik nogmaals het vroegtijdig overlijden van Glenn Hansard. Je hoort hem hier met een van mijn favorieten, Lowly Deserter. Een boeiende track van zijn succesvolle album Didn't He Ramble uit 2015. Glenn Hansard. En we blijven in Ierland met Mick Flannery. Evening Train, dat was zijn debuutalbum in 2007. En het was ook een conceptalbum over de avonturen van twee broers. Het was bedoeld om een musical daarvan te maken, maar dat mislukte grotendeels. Maar nu, in 2026 en 10 albums verder, kwam Flannery met het dubbelalbum The House Must Win. Met bewerkingen van de liedjes op Evening Train en met nieuwe nummers. Voor een nieuw musical drama dat dit jaar werd opgevoerd in Ierland. En je hoort een van die oude, maar bewerkte nummers, Grace's Waltz. Nu samengezongen met Lisa Hennigan.

0: Ron Sexsmith, die trad een paar weken geleden nog op in Nederland. Ik zag een jubelend bericht erover op de Facebookpagina van Edel Donkers. Maar hier hoorde je Ron Sexsmith als gast bij singer-songwriter Matt Ebb, ook uit Canada, in When I Fell, hun eerste single samen. Met daarvoor de Ieren Mick Flannery en Lisa Hannigan in Grace's Waltz. En uit Zuid-Limburg komt het duo en echtpaar Barn & Bell, oftewel Lea Lomans en Jesse de Ledda. Dit jaar waren ze wel actief met optredens, meerdere singles en twee EP'tjes van die singles. En een van die singles die is opgenomen op hun EP In Between hoor je nu. Het fraaie Thank You, met een lange instrumentale aanloop.
1: De thuisplaat. Nederland aan slag.

Begin september komt het nieuwe album The Leaving Kind uit van Leon Matchin. 5 singles zijn daarop al vooruitgelopen. Je hoorde een van die 5, Turn Me In. En Leon Matchin zelf groeide op in Florida uit Bosnische ouders die de oorlog waren ontvlucht. Met voor hem Barn & Bell in Thank You. En uit Mobile, Alabama komt de band The Red Clay Strays. Hun nieuwe 4e studioalbum heet Grateful en is in januari uitgebracht. Daarvan Don't Wanna Know.

Ook in september verschijnt het nieuwe album Hope is a Thing in Feathers van Rhiannon Giddens. Haar zevende studioalbum alweer. Daarvan hoorde je Carolina Rain. Met mooie tweede stemmen van fiddler en medecomponist Dirk Powell en zijn dochter Emilia Powell. Met daarvoor The Red Clay Strays in Don't Wanna Know. En Frank Migliorelli en de Dirtnappers hoorde je vorige week al in Zorg aan Zet. Toen met Ever Since You Went Away. En van hetzelfde album Abnormal Conditions hoor je nu Fire Road. In een radiovriendelijke versie. Nou, de originele versie is 2 seconden langer. Dus veel kan het niet verschillen. Ik hoorde alleen een duidelijke shit in die langere versie. Met trouwens in beide een antifascistische toespraak van Tom Morello. Fire Road, Frank Migliorelli en de Dirtnappers.

0: Robbie Klanderman die tipte me over het album Blues Now van de band GA20 met zanger en mondharmonica-speler Charlie Musselwhite. Je hoorde daarvan I'll Change My Style. Begin jaren 60 al geschreven door het duo Manuel Villa en Sleepy King, oftewel David Parker. En als eerste in die tijd uitgevoerd door Gary U.S. Bonds. En een maand later gevolgd trouwens door Jimmy Reed. En dat is wel de bekendste versie. Maar hier hoorde je dus GA20 en Charlie Musselwhite in I'll Change My Style. En Robbie Klanderman tipte me ook over de nieuwe single Volvera Celaya van Steve Earle en Los Lobos. Maar die stond al klaar voor mijn rubriek Mexicana en die hoor je dus nu. Het is hun allereerste samenwerking. Steve Earle schreef het en baseerde zich daarbij op een jeugdherinnering toen hij in de bouw werkte en daar zag dat Mexicaanse werkers van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat gingen werken. En het extra geld was bedoeld voor hun familie in Mexico. Hij maakte daar kennis met Cruz, Armando en Eusebio. Maar nu het woord immigratie op ieders lippen ligt, al dus Steve Earle, vroeg hij zich af hoe het met die jongens gaat in deze veranderde samenleving. Nou, hij besloot erover woorden in hun mond te leggen. In dus dit lied, Volvera Celaya. Hier zijn Steve Earle en Los Lobos.
1: Tex-Mex, Mexicali, Border Songs, Mariachi, Mexicana.

Bijna een jaar geleden draaide ik van hun gezamenlijk album Promises het nummer The Road. Ik heb het over het Australische duo Mama Kin Spencer, oftewel Danielle Caruana en Dingo Spencer. De titelsong van het album hebben ze nu in een akoestische versie gestoken, met een prominente rol voor het koorwerk. En die versie, Promises, choir version, die hoorde je zojuist na Steve Earle en Los Lobos. En van Australië naar Nieuw-Zeeland is een kleine stap. En in Nieuw-Zeeland woont de Amerikaanse Tammy Nielsen. En dit jaar werd de Canadese Nieuw-Zeelandse comedie en dramafilm Holidays uitgebracht. En dat gaat over drie oudere nonnen die hun klooster proberen te redden en hiervoor samen met een ongelukkige jongen op een roadtrip gaan. Nou, die Tammy Nielsen schreef hiervoor twee songs en bracht ze samen met een cover van Meredith Willson uit op haar EP Songs from the Motion Picture Holidays. En daarvan hoor je haar Sister Mavis.

0: ijs.
1: Na Nieuw-Zeeland van Tammy Nielsen belanden we nu in Engeland, in Winchester, met John Allen. Met In Your Light schopte hij het al tot een notering in de Radio 2 Top 2000, las ik. Zijn nieuwe single hoorde je zojuist, Roll the Dice. Dat vooruitloopt op alweer zijn 8e album, dat in oktober uitkomt. En dat wordt ondersteund door een Nederlandse tour in oktober. En het laatste woord is voor de Jayhawks. Je hoort hun American Midnight van hun nieuwe album Sanctuary Park. American Midnight werd geschreven door Gary Louris. En dan zit het altijd goed, zei mijn betreurde maatje Jan Donkers vaak. En hij had gelijk, luister maar. En ik zeg bedankt voor dat luisteren. En graag tot de volgende week, begin september. En dan is er ook het een en ander veranderd bij 4DUB Radio. Maar zorg aan zet, blijf te horen op zondag om 11 uur 's ochtends, op dinsdag 9 uur 's avonds en nieuw vanaf september, jawel, ook nog op zaterdag om 3 uur 's middags. Graag tot dan.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In Zuid-Frankrijk woedt een grote natuurbrand. In het departement Aude is al ruim 200 hectare afgebrand. Zo'n 350 brandweerlieden bestrijden het vuur, waarbij ook een blusvliegtuig en helikopter worden ingezet. Een deel van de inwoners is geëvacueerd. Ook het historische kasteel van Puy-Laurens is ontruimd. Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag heeft vanmiddag een oproep gedaan tot de verdediging van de internationale rechtsorde. Dat deed hij tijdens het jaarlijkse Embassy Festival voor een publiek van ongeveer 80 ambassadeurs en vertegenwoordigers uit 40 landen. Hij uitte zorgen over de toenemende Amerikaanse druk op het internationaal strafhof. Steeds meer ouders kopen een studentenkamer voor hun studerende kind. Dat komt door het grote tekort aan studentenkamers. Maar gemeenten vinden die ontwikkeling onwenselijk. In Utrecht wordt al gehandhaafd op de verkoop van losse kamers. Een koopkamer kan bovendien lastig te financieren zijn, omdat banken er nauwelijks hypotheken voor verstrekken. En de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn aangekomen in Moskou. Daar spreken ze dit weekend met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Namens president Trump willen ze een vredesplan overhandigen. Daarna reizen Witkoff en Kushner door naar Kiev voor overleg met president Zelensky. Het weer vrijwel overal droog en zonnig. Alleen in het noorden kan nog een enkele lokale bui vallen. Er waait een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. En de middagtemperatuur ligt rond de 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.
2: 40 Up Radio met Fik van der Rijt en Bart Ganzeman. Dit is A Train to Nowhere. Elke zondagmiddag tussen 1 en 2 uur. En in de herhaling op dinsdagavond tussen 11 en 2 uur.

0: Ja, daar zijn we weer, Bart. Goeiedag, jongen.
1: Ja.
0: Wij zetten ons onderzoek voor naar het ik en wij in de muziek.
1: Ja.
0: Nou, we lijken wel twee sociologen, zeg. Laten we maar gewoon muziek draaien. Laten wij bij elkaar blijven. Let's stick together.

0: Ryan Ferry. Ja, die ging af en toe solo van Roxy Music. En ja, na een stuk of 5, 6 LP's hadden de mannen genoeg van elkaar. En heeft hij alleen nog maar solo gezongen.
1: En dit was nog uit de goede tijd, want het werd steeds vervelender, vond ik.
0: Oh, het werd van die lounge.
1: Ach, wat was het heel erg. Kater, hè? Maar dit ging lekker tekeer. Heerlijk.
0: Ja, dit was goed. Ryan Ferry.
1: Let's stick together. Ja, het eerste uur heb jij iets gedraaid van de Kings. I'm not like everybody else. En ja, de Kings hebben ook heel veel I-nummers gemaakt. No. En een van I Gotta Move.

0: B-kant van All Day and All of the Night.
1: Ja.
0: Wat een nummer, wat een single. Twee A-kanten, zeg maar gewoon. Dat was het geval bij de Kings over het algemeen wel.
1: Ja, die achterkanten. The Sitting on My Sofa was er ook zo eentje. Ook zo'n lekker achterkantje.
0: Ja, heerlijk. Nou, I Need You vond ik ook zo'n geweldige achterkant. Prachtig mooi.
1: Ja, toch een beetje simpele nummers. Het leek wel Nederbeat, zei ik dan. Ik denk dat de Kings de Nederbeat heel erg hebben geïnspireerd.
0: Dat lijkt mij ook, ja. Klopt.
1: Eenvoudige teksten die ik als middelbare scholier gewoon snap. Gotta move.
0: En mee kunnen zingen.
1: Wegwezen hier.
0: Ja.
1: Oké. Okay. Vorige uitzending draaide ik dat prachtige nummer. Me, Myself, I van Joan Armatrading. Zo van, laat mij maar lekker in mijn eentje. En dan ben ik gelukkig genoeg. En ja, erop had ze al zo'n nummer. I Am Lucky, zong ze toen.

0: I'm Lucky. Ja, ik geloof dat hij ook van de LP komt. Walk Under Ladders. Zo van, ik loop gewoon onder ladders door. Mij overkomt niks.
1: Okay.
0: Ik ben gewoon gelukkig.
1: Ja,
0: ik ben oké, jij bent oké. Dat was ook zo'n kreet uit die tijd. Verschrikkelijk.
1: Nee, dat moeten we niet doen. We hadden het net over de synthesizers. Die klinken in dit nummer wel erg goed. Hè? We hebben natuurlijk een tijd gehad dat we dachten, synthesizers. Maar hier is het functioneel en mooi.
0: Bij John Armtrading. Was
1: dat
0: het
1: mag.
0: Goed.
1: Ja. Oké, ik ga terug naar de goede oude tijd weer. Want ik wil dit uur ook vooral de grote namen nog een keertje aan bod laten komen. Beatles, Stones, de Kings heb ik net gehad. En ik kom ook terecht bij de Beach Boys natuurlijk. I Get Around. Ja.

0: dat er I in de titel staat. I Get Around.
1: Ja, en nou, ik heb er eentje, die overtreft het toch. Die heet alleen maar Ikke, dat nummer. Dat nummer heet Ikke. Dat is een singeltje. Dus als je dat frietgeluiden hoort, dan weet je waar het vandaan komt. Dat is van Ronnie en de Ronnies. Dat was een satellietgroep van Peter. Die heeft ook de teksten voor ze geschreven. De zanger was Ronnie Schutte. Die had een solo hit met ze zeggen dat ik altijd dronken ben. Maar dat klopt niet. The Strange Effect was dat in het Nederlands.
0: Ja.
1: En dat was zo succesvol. Toen heeft hij een eigen groepje gekregen. Met Boom Boom is Ho. En Wie van de 10 heeft de keeper gezien? Echt bestaat nog steeds. Geen album van Ronnie en de Ronnies. Platenmaatschappijen, doe daar wat aan, zei je dan vroeger. Maar die bestaan niet meer, platenmaatschappijen. Het zijn allemaal streammaatschappijen geworden.
0: Zou je dat bij concerten niet kunnen uitbrengen, zoiets?
1: Of misschien wel.
0: Want ze hebben het ook opnieuw uitgebracht.
1: Ja. Nou, een beetje die cult. Die rare cultgroepjes. Ja, zoals de Beathead CD's van Martin Kalmans vroeger.
0: Oh, die waren ook zo goed.
1: Die zijn zo leuk. Die zou je nu allemaal op LP moeten persen. Mm. Ja. Oké, te veel geluld. Genoeg geluld. Ik ga er eentje pikken. Ikke en de rest kan stikken. Ronnie en de Ronnie.

0: legendarische tekstregel. En ze knipte met een schaar een badpak. Haar directoire.
1: Ja, hij is prachtig.
0: Dit was dus Ronnie en Ronnie's. Ik ga er eentje pikken. Nooit de hit geweest. De vent van die beestjes, die bezingt hij. Dat is natuurlijk ook Ronnie zelf.
1: Die was niet goed, Nick.
0: Ja, het plaatje heb ik al heel lang, weet je waarom?
1: Nou?
0: Ik heb hem een naam opgeschreven. Dat zou ik nu nooit
1: meer
0: doen.
1: Nee, dat was...
0: Ik heb hem in de uitverkoop gekocht. Bij Van Boksel in Breda. Ik denk dat ik 99 cent heb betaald.
1: Maar, mooi bedrag.
0: En nu is hij wel duurder, hoor.
1: Ja, want je moet hem maar zien te vinden. Dus je ziet hem niet zo vaak, deze single.
0: Nee.
1: Ik heb hem ook. Ik vind hem ontzettend leuk.
0: Ja. Maar ja, het was na Beestjes was het uit. Was het uit. Eén hit. Daarna hadden we er genoeg van.
1: Goed, Ronnie en de Ronnies. En ja, met hun leuke teksten. En ja, ik ga naar de Ramones. I Don't Care. Een single geweest. Kwam van een LP, Rocket to Russia. En I Don't Care. Waar maken ze zich helemaal geen drukte om? Nou, I Don't Care About This World. En I Don't Care About That Girl. En ze zingen op een gegeven moment ook nog zelfs I Don't Care About These Words. Nou ja, luister zelf naar de single I Don't Care.

0: En dat was hem helemaal. I don't care.
1: Ja, dat is een verzameling van Nederlandse punk-singles. Ook onder deze titel verschenen. Hè?
0: Ach.
1: Ja, zo'n hele mooie rechtstaande cd-box. Mm. Met het complete overzicht van al die cultgroepjes.
0: Oh ja.
1: Heb je die niet?
0: Ja, dat was met de hoes van Joost Zwarte.
1: Ja.
0: Ja, zeker prachtig.
1: Je heet het ook I Don't Care.
0: Volgens mij wel, ja.
1: Ja. Dat zegt gewoon alles. Hè.
0: Ja.
1: De punkbeweging. I don't care. Goed, dat in tegenstelling tot de jaren 60... toen het wij-gevoel toch wat meer overheerste. Vriendjes van mij op de middelbare school... die hadden een band, die noemden ze de Wij. W-I-J, dus niet met de E-I. Mm-hmm. En dat was een tegenhanger uiteraard van het. En die zongen dus... Hun grote hit was Gloria. Daar kreeg je al de middelbare scholieren mee op tafel...
0: Mm-hmm.
1: Als later begrepen we dat dat geen eigen compositie was.
0: Jeetje.
1: Nee. Goed, je had in die tijd meer groepen, zoals de We Five had je. Maar je had ook de groep, die heette We The People.
0: We The People, ja, zeker.
1: Dat zijn namen die je nu niet meer aan bandjes zou geven. Hè?
0: Nee.
1: Maar goed, We The People, die hebben dat nummer In The Past. En dat ken ik vooral van dat zuchtmeisje Delphine... die daarvan heeft gemaakt La Fermeture Éclair... Maar dit origineel heette dus In The Past. En is gezongen door The We, The People.

0: We the People. Ja, echt een beetje pre-hippie muziek, hè?
1: Ja, maar wel mooi.
0: Mooi, hè?
1: Ook, ja, typisch Amerikaanse garage vind ik het ook, hoor. Ja. Vind je niet?
0: Maar in het Frans klonk die dus ook goed.
1: Oké, mooi. Ja, ik ken het niet in het Frans. Ik ken dit nummer wel, natuurlijk.
0: Hij staat op mijn verzamelplaat.
1: Oh.
0: J'aime les filles.
1: Mm-hmm.
0: Dat zijn dus een stuk of 35 zuchtmeisjes bij elkaar. Oh, die heb je toch wel?
1: Nee, ik denk het niet.
0: Heb
1: het is een dubbel OP of zoiets. Ik was wel bij de presentatie.
0: Heb je hem nooit?
1: Inderdaad, bij Concerto.
0: Nou, je raadt nooit wat jij op je verjaardag krijgt.
1: Nou, ik ben benieuwd, dankjewel.
0: Nee, ik heb van de week toevallig mijn werk zitten opruimen. Toen kwam ik er nog 4 tegen.
1: Ach, nou ja, ik hou me aan bijvoorbeeld.
0: Oké.
1: Nou, ja, aanleiding voor onze ik-muziek en wij-muziek... dat was een artikel in de Volkskrant... waarin werd gezegd dat er tegenwoordig zoveel ik-nummers worden uitgebracht... en dat het vroeger misschien allemaal wel heel anders was. Dat is dus niet zo, dat laatste. Vroeger was het precies hetzelfde. En ik moest gelijk denken aan de LP A Hard Day's Night van de Beatles. Want die heb ik even tevoorschijn getoverd. En als we het dan toch over ik hebben, daar staat op... I should have known better if I fell. I'm happy to dance with you. And I love her. Tell me why. Can buy me love. I'll cry instead when I get home. And I'll be back. Nou ja.
0: And I want to hold your hand.
1: Die stond nog niet op A Hard Day's Night. Maar voor de rest hebben de Beatles ook heel verschrikkelijk veel ik- en I-nummers uitgebracht.
0: Kortom, maar, iedereen die lult maar net in de krant.
1: Nou ja, precies. Het is leuk. Het was
0: de
1: krant leuke...
0: brengt leugens in het land, zei mijn opa altijd.
1: Och ja? Oh, dat deed je goed.
0: Ken je die niet meer?
1: Nee, die ging
0: hele
1: niet.
0: Hele ouderwetse uitdrukking.
1: Ach jee, ja.
0: Ja, tegenwoordig zijn het de sociale media die leugens in het land brengen.
1: Ongelooflijk, maar goed. Ik heb gekozen voor If I Fell. Vind je dat goed? Of wil je liever een ander nummer?
0: Nee, heel mooi.

0: Mooi, en er was iets heel bijzonders met het nummer, Fik, wat jij mij net vertelde.
1: Ja, er zit geen refrein in.
0: Mm-hmm.
1: Het begint al zonder intro. Huh? Meteen zit je in de uitzending. En ze zingen eigenlijk alleen maar coupletten. Het gaat maar door, er zit geen break in. En pas op het einde krijg je even een gitaartje.
0: Ja, plaats, ja.
1: Dus het was een heel experimenteel nummer. Daar komen we nu pas achter.
0: Ja.
1: We vonden het een beetje sentimenteel, maar het is toch een avant-gardistisch nummer.
0: Mm-hmm. En zelfs op single uitgebracht.
1: Ja, prachtig.
0: Ja, mooi.
1: Stijlbreuk nu. Ik ga nu naar de jaren 90. Ik heb een keer in Frankfurt op de Boegmesse gedraaid. Bij een Duits feest. En dat vonden ze allemaal geweldig. Maar ze zeiden alleen, waarom draai je zo weinig Duitse muziek? En toen had ik een goede kennis uit het boekenvak. Die heeft mij toen geleerd dat Annette Humpe zo belangrijk was. De zusjes Humpe. En die hadden een bandje ook, Zwei Raumwohnung. En het was hele andere muziek dan ik eigenlijk kende. Maar ik vind het bloedmooi. Ich und Elen zingt ze.

0: Inga Humpe. Oftewel de helft van Swayram Wonung. En haar zusje was Annette Humpe. Die ik net abusieflijk al aankondigde als maker van dit nummer. Maar het was haar zusje.
1: Oké, mooi. Ik dacht aanvankelijk dat het jaren 80 Neue Welle was. Maar het is van veel later datum. Hè?
0: Ja, het is van 2002.
1: Ach.
0: Maar de Neue Welle, daar waren ze ook al actief in. Hoor. Mm-hmm. En dat nummer van Kodo Duze auf Zonneschriet. Of zo'n soort platen. Dat was ook al van Annette Humpe. Dus komt wel uit die traditie voort van de Neue Welle.
1: Ze doen al lang mee dus. Bestaan ze nog? Doen ze nog, maken ze nog muziek?
0: Ze zijn natuurlijk nu 50, 60. Maar in Duitsland wereldberoemd. En in Nederland niemand van gehoord.
1: Nee, ik ook niet. Maar jij wel. En wij nu ook. Allemaal leuk.
0: Ik heb zo meteen nog Annette Humpe.
1: Okay,
0: om het goed te maken.
1: Ben benieuwd. We gaan naar de Stones, want ik wilde de grote namen. We hebben het over de grote namen. En het eerste LP, mijn eerste LP, dat was de eerste LP van de Stones, die in Engeland werd uitgebracht als England's Newest Hitmakers. En ook daarop vinden wij veel ik-nummers. Honest I Do, Now I've Got a Witness, I'm a King Bee, and Can I Get a Witness? En natuurlijk ook I Just Want to Make Love to You. En dat nummer wil ik gaan draaien. LP stond vol met covers, want de Stones speelden aanvankelijk alleen maar covers. Tell Me is een eigen nummer geweest op die LP te vinden, maar voor de rest alleen maar covers.
0: Dat was Brian Jones, hè? Die was de belangrijkste man toen.
1: Die heeft de zaak bij elkaar gebracht en die was de motor achter de band.
0: En die hield van dit soort repertoire.
1: Jawel.
0: Die bracht dat binnen. Hè?
1: Ja, maar ik denk dat de anderen het ook wel goed vonden. Die liep ook wel met al die blues-LP's te sjouwen. En op een gegeven moment kregen ze het advies, jongens, ga zelf nummers schrijven, want dat brengt veel meer op. En dat zijn ze toen gaan doen, Jagger en Richards. En dat heeft ze geen windeieren gelegd. En Jones die werd langzamerhand
0: het zwembad ingeduwd.
1: Precies. Er is laatst een documentaire nog op tv over geweest. Ik heb het gezien.
0: Heb ik gemist, maar.
1: Ja, dat was wel interessante, leuke beelden wel weer ook.
0: Ja.
1: Maar, en hij bleek toch niet zo'n aangenaam persoon te zijn. Nee. Dus, nou ja, goed. Hij was wel belangrijk voor de eerste periode. En daar gaan we iets van draaien. I Just Wanna Make Love to You.

0: Willie Dixon nummer. Uitgebracht ook ooit een keer door Etta James. Maar de Stones die maakten er toch eigenlijk altijd weer een eigen nummer van. En het werd altijd wat agressiever, wat sneller. En het werd echt Engels. Ik was wel een fan van al deze uitvoeringen van de Stones. En later krijgen we nog de Pretty Things die ook van alles uit Amerika hebben gejat. De oorspronkelijke versies, prachtig. Maar het zijn gewoon andere nummers, lijkt het wel.
1: Ja. Maar ze waren een veelbelovend bandje toen.
0: Jawel, hè. Ja,
1: het is nog uiteindelijk wel goed gekomen.
0: Zijn ze nog een beetje doorgegaan?
1: Ja.
0: Of niet?
1: Nou ja, en dan komen ze met weer een ik-nummer. Hè? I Wanna Be Your Man. En dat is dan geschreven door...
0: De Beatles,
1: Lennon en McCartney.
0: Ja, dus... waarvan John Lennon zei, ze vroeg om een nummer. En toen dachten we, nou, we geven ze maar dat nummer. Niet ons beste nummer, want dat zouden we een beetje zonde vinden. Maar ik vind het een geweldig nummer ook, hoor.
1: Ja, een grote hit ook, hoorde dat.
0: Zeker.
1: Oké, ik had al beloofd, Annette Humpe, de zuster van Inga Humpe. En samen hebben ze gezongen in een bandje. En dat heette, en dat past precies in het thema, Ich plus Ich. En... Ich muss einfach nach der Titel suchen.
2: Montag tue ich nichts.
0: Sag mal.
2: Nur ein bisschen wohnen.
1: Ja, ich habe ein bisschen ein Showchen von gemacht vandaag.

0: plus ich, Annette Humpe und ihre Schwester. Ze was ook al actief in de band Ideaal, Neue Welle.
1: Ja.
0: Monotomie, dat was een heel grote hit. En ze heeft dus geschreven Kodo. Hè. Seit 2000 Jahre leibt de Erde ohne Liebe, weet je nog? dat was een hele grote hit.
1: Nee.
0: Kodo heette dat. Goed. Ik hou wel van Duitse muziek, merk
1: dat ik. Dat weet ik, ja. Ik ook wel. En ik vond het ook een lekker nummer. Ja. Niet verkeerd.
0: Ik ga nog eens beluisteren. Misschien volgende week nog wat meer van deze Duitse.
1: Ja, want we gaan volgende week dingen draaien die wij leuk vinden. Of herontdekt hebben, of wat dan ook. Ja.
0: Vergeten zijn.
1: Ja, en die nodig weer eens een keer op de radio gehoord
0: uit
1: moeten worden.
0: Uit het stof.
1: Dat gaan we doen. Oké, ik heb gezegd, ik ga de grote bands draaien. En ik heb de Stones gehad, de Beatles en de Who. En de Ramones. Nou, een band die mij vroeger al heel na en hard lag. The Pretty Things. Ik vond ze eigenlijk beter dan de Stones. Ze waren nog ruiger dan de Stones. En die hebben een geweldige nummers uitgebracht. Een geweldige LP uitgebracht. De eerste LP, daar staan alleen maar topnummers op. Het grappige is, ik lees hier op Wikipedia of oplezers, dat de LP moest worden opgenomen. Er kwam een producer binnen en die zag een drummer, Fifth Prince. En die lag brakend achter zijn drumstel. En die is gelijk weggerend. Niet dat in het begin die daar. Dus iemand anders heeft het overgenomen. En binnen 48 uur stond daar die eerste LP stond daar klaar. En wat een LP. Is dat de hoes. Dat is een van de allermooiste hoesen die je kent.
0: Dat is het schilderij.
1: Het Rembrandt schilderij zou ik bijna
0: Frans
1: willen zeggen.
0: Hals bijna
1: Frans Hals ook. Maar ook een beetje staalmeestersachtig.
0: Ja.
1: Het is zo'n mooie hoes. Geweldig. Maar wat erop staat is ook geweldig. En gek genoeg, Annie Anit, dat nummer dat ik ga draaien, dat is een eigen compositie van Dick Taylor, die de Stones had verlaten om in The Pretty Things verder te gaan. Daar komt-ie.

0: Ah, dat waren de Pretty Things. En Vic, terecht zeg jij, dat zijn de Engelse Q65. Of Q65 is de Nederlandse de Pretty Things. Zelfde soort muziek, zelfde band.
1: Ja, het rammelt ook zo lekker.
0: Heerlijk, ja.
1: Ja. Een beetje slechte muziek, daar houden we wel van.
0: Jawel, ik vind de Pretty Things, daar mag je niet aankomen. Dat vind ik geweldig.
1: Nou. En dan nu iets heel anders.
0: Een singeltje weer.
1: Ja, ik ben anders, zingt Randy Newman. I'm different.

0: Randy Newman, I'm Different. Ik zei net al tegen Bart, die draaien we bijna nooit, Randy Newman.
1: Nee.
0: Het is geen echte rocker, maar hij heeft heel veel composities gemaakt. Ook voor anderen, hè?
1: Ja, zeker. Mama Told Me Not To Come.
0: Ja, dat is een prachtig nummer
1: van hem. Ja. Van Three Dog Night, daar kende ik het vooral van. Maar het was een nummer van hem. Maar hij heeft
0: ik heb een cd nummers. Met 20 composities van Randy Newman door anderen gezongen. Nou, er zitten heel veel hits bij.
1: Volgende week
0: We gaan volgende week een beetje uit het stof, door het stof. En jij hebt heel veel nieuwe platen gekocht, heb ik de indruk.
1: Ook, maar ik heb ook oude dingen afgestoft. Dus het wordt heel leuk, ik heb er zin in.
0: Ja, mooi zo.
1: Mooi. Ik blijf een beetje dan maar toch bij de Engelse grootheden. En dan mogen we de Yardbirds natuurlijk ook niet vergeten. Met Eric Clapton in de gelederen dit keer. I Ain't Got You.

0: Joe.
1: Vrouwen genoeg, maar ik heb jou helaas niet. Ja, triest, jammer.
0: Zo is het. Wil Ture, dat is een zanger die wij ook nooit zullen draaien.
1: Nee, klopt.
0: Zijn grootste hit, die ken je wel, hè? Ik ben zo eenzaam zonder jou.
1: Ja.
0: We zijn er, geloof ik, 1 miljoen exemplaren alleen al van in België verkocht voor dat nummer. Wiltura was altijd zwaar gefrustreerd dat hij nooit doorbrak in Nederland. Nee, hij werd bij de grens al tegengehouden. Ja, dat heb je met sommige artiesten. Dat is een keurig gekapte man, maar we hadden er geen behoefte aan. Nou, Kamagorka. Die heeft ook een aantal LP's opgenomen. De pijn van het zijn. En moord is een volkskun uit. Om een paar van zijn hits te noemen. Hij heeft zich ook overgegeven aan Ik ben zo eenzaam zonder jou. Maar hij heeft de tekst aanmerkelijk verbeterd. Als Camille Kafka en Co. heeft hij een cd opgenomen. En daarom zingt hij Ik ben zo eenzaam zonder mij.

0: Ja, het is niet de beste zanger, maar zijn teksten die vergoeden veel. Hij heeft ook een nummer geschreven over het Belgische leger. Weet je hoe dat heet?
1: Nee.
0: Het is een klein leger, maar een dik leger.
1: Nou ja, dat doet hij goed.
0: Kamil Gorka alias Kamil Kafka en Co. Eenzaam zonder mij.
1: Mooi. We hebben nog een paar nummers te gaan, denk ik. Misschien nog één. Misschien.
0: Ja, wat ligt eraan?
1: Ja, nee. Één nummer. En dan gaan we eruit met onze tune. En dan zijn we volgende week terug met allemaal leuke dingen weer.
0: Ja. Uit het stof.
1: Precies. Nou, nog één band uit. Ja, niet uit Engeland nu dit keer. Maar Dem mag toch ook niet ontbreken, vind
0: tuurlijk,
1: ik.
0: Tuurlijk.
1: En een heel mooi nummer van Dem. I'm Gonna Dress in Black. Tot de volgende week.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Russische president Poetin heeft alsnog een tijdelijk bestand rond Kiev afgekondigd. De aanvallen worden vanaf middernacht 3 dagen stilgelegd vanwege het bezoek van de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner. Die zijn vandaag in Moskou, morgen spreken ze in Oekraïne met president Zelensky over een nieuw vredesplan. Al een tijdje geleden aangekondigd, maar aanstaande woensdag ligt het openbaar vervoer in heel Nederland 24 uur grotendeels stil door een landelijke staking. Medewerkers van NS, het streekvervoer en stadsvervoer leggen dan het werk neer. Dat kan vanwege de bereikbaarheid ook gevolgen hebben voor scholen, kinderopvang en ziekenhuizen. De staking is gericht tegen kabinetsplannen voor bezuinigingen op de sociale zekerheid. In Zuid-Frankrijk woedt een grote natuurbrand. In het departement Aude is al ruim 200 hectare afgebrand. Zo'n 350 brandweerlieden bestrijden het vuur, waarbij ook een blusvliegtuig en helikopter worden ingezet. Een deel van de inwoners is geëvacueerd. Ook het historische kasteel van Puy-Laurent is ontruimd. Steeds meer ouders kopen een studentenkamer voor hun studerende kind. Dat komt door het grote tekort aan studentenkamers. Maar gemeenten vinden die ontwikkeling onwenselijk. In Utrecht wordt al gehandhaafd op de verkoop van losse kamers. Een koopkamer kan bovendien lastig te financieren zijn, omdat banken er nauwelijks hypotheken voor verstrekken. Het weer vrijwel overal droog en zonnig. Alleen in het noorden kan nog een enkele lokale bui vallen. Een buitenmatige tot vrij krachtige wind uit het westen. En de middagtemperatuur ligt rond de 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up. Listen to the music.
2: Met deze stemmige muziek van de Braziliaanse muzikant Gabriel Santiago begin ik een uitzending met de nodige andere stemmige muziek. Muziek voor de donkere dagen, vol melancholie en hier en daar ook wel wat springerigs hoor, wat rock'n'roll. Maar hoe kom ik daar nou zo op? Het nummer heet Gimme 5 en dat is ook de naam van het format wat ik vandaag aan je presenteer. Geef me de 5 dus. Maar Gimme 5 klinkt net wat lekkerder, hoewel het in het Engels vooral gebruikt wordt als uitnodiging voor een high five. En in het Nederlands is het gewoon geef me de hand. De prompt luidde: geef me 5 liedjes, tracks uit je playlist. Mag oud of nieuw zijn en voorzien ze van een paar zinnen commentaar. Ik stuurde die niet naar ChatGPT, maar naar een 3-tal Facebook-vrienden die actief zijn of waren in de popmuziek. Henk Temming, bekend van Het Goede Doel en het Sinterklaaslied natuurlijk. Journalist Constant Meijers, bekend van Oor vroeger. En Geert van Italy, is directeur van de Paradiso. En zo kreeg ik 3 lijstjes van 5 die ik de komende, wat zullen we zeggen, 70, 80 minuten voor je gaat draaien. Geen tijd te verliezen. We beginnen met Henk Temming. We hebben elkaar nooit ontmoet, maar kennen elkaar alleen van Facebook. En uit zijn lijst draaien we om te beginnen You Are Gone van de Buckinghams. Het komt van het album Time and Charges uit 1967. En wat zegt Henk daarbij? Band uit Chicago. Nummer geschreven, geproduceerd en gearrangeerd door James William Guarcio, die daarna met Blood, Sweat and Tears en Chicago Transit Authority ging werken. Geniaal arrangeur, orchestrator, producer. In 1967 zijn tijd ver vooruit.

Dat was mooi. You Are Gone van de Buckinghams. We gaan naar de lijst van Geert van Itteri, de baas van Paradiso. Hij heeft zijn lijstje een naam gegeven. Ouderwets goed 2024. Goeie titel. En leuk dat we ook vooral van zijn kant wat muziek van het afgelopen jaar horen. Alle vijfde tracks, zo schrijft hij me, hebben mij tijdens fantastische concerten geraakt. Ze hebben daarnaast een hoog meezinggehalte. Ik was er nooit zo van. Maar samenzang is het medicijn tegen de narigheid en haat die de laatste tijd dominant dreigt te worden in de wereld. Hier is Candy van MK Ghee, de nieuwe gitaar en antiheld, grossiert in de paradoxale combinatie van anthems en lo-fi.

MK Ghee of MKG, dat weet ik niet. Met Candy. Was een idee van Geert van Italy om dat te draaien. We gaan naar Constant Meijers, mijn derde gast. Van het jaar 1941 is hij. Dat is misschien wel grappig om te weten dat hij is van 41. Henk is van 51. En Geert is de jongste van het stel. Hij is uit 63. Constant schrijft: hoi Bram, vandaag schud ik de volgende 5 liedjes uit mijn mouw. Om te beginnen Why Worry van de Everly Brothers. Een mooi lied van Mark Knopfler, gezongen door de vaders van de Close Harmony, maar vooral vanwege de akoestische intro van Chet Atkins. Slechts een paar noten, maar zo geniaal gespeeld dat ze me bij elke beluistering weer van mijn stoel doen vallen.

Alweer een toch wel opbeurend lied. Why Worry? Van de Everly Brothers. En we gaan weer naar Henk. Henk Temming. Hij kwam met This One's From The Heart. Van Tom Waits en Crystal Gayle. Van het album The Original Motion Picture Soundtrack One From The Heart. Een film uit 1981 van Francis Ford Coppola. Die hij maakte met het geld dat hij verdiende met de Godfather films en Apocalypse Now. Hij liet in de studio Las Vegas nabouwen. Ja, ik heb dat gezien in die film. Het zag er behoorlijk studio uit. Maar interessant dat hij zo'n enorm decor had laten maken. Wat hem dus ook een fortuin kostte, schrijft Henk. De film bracht te weinig op en Coppola ging failliet. Waar hebben we dat eerder gehoord? Als het nou maar niet gebeurt, ook met die nieuwe film van hem die nog steeds niet in de bioscopen draait. Het is een unieke samenwerking tussen Tom Waits en Crystal Gayle. Niet een voor de hand liggende combinatie die toch blijkt te werken.

En gelukkig is er ook een Nederlandse artiest die acte présence geeft in deze drie lijstjes. Hij komt het voorstel om iets van haar te draaien komt van Geert van Italië, van Paradiso. Het gaat om Van Wijk. En Van Wijk, met een Y en CK, is Christine Oele uit Amsterdam. Ze heeft zichzelf in haar muzikale leven meerdere keren opnieuw uitgevonden, schrijft Geert. Haar eerste vier soloplaten waren juweeltjes met reflectieve Amerikanen. Deze vijfde is next level en gracieus rockend. De teksten zijn altijd van hoog literair niveau.

Van Wijk met Flowers in the Fields van het album Dust Chaser. Dus al die platen van Geert, dat zijn allemaal platen van het afgelopen jaar. Zo ook dus deze. En Constant Meijers komt daarna met een nummer van Towns Van Zandt. Ik heb het ook wel eens gehoord, heel mooi. Het heet If I Needed You. Ontroerend lied, zegt Constant, dat in deze uitvoering hartverscheurend is.

En we gaan weer terug naar Towns Van Zandt, naar het lijst van Henk Temming. M. Branco e Preto, dat is volgens mij het Braziliaanse titel van het duo Elis Regina en Antonio Carlos Jobim van het album Elis e Tom uit 1974. Legendarisch album, schrijft Henk, van twee grootheden in de inderdaad Braziliaanse muziekwereld. Jobim, de grootste Braziliaanse componist, en Elis Regina, een fenomeen dat op jonge leeftijd aan een overdosis overleed. Op dit album staan veel meesterwerken. Maar we luisteren nu naar Retrato M. Branco e Preto.

En nog zo'n stemmig stuk pianomuziek. Of in ieder geval muziek waarin de piano een belangrijke rol speelt. Dit komt van Samora Pinderjugs. Het heet Forgive Yourself. En dat is een keuze van Geert van Italy. En hij zegt daarover therapeutische muziek en teksten op het grensvlak van verschillende genres. Een breekbare stem die kracht uitstraalt.

En ook Constant Meyers kwam met een mooi pianolied. Het heet Come On, Let's Go Tonight. Het is van Bruce Springsteen. Constant zegt zelfde melodie als het al even ontroerende liedje The Factory. Dat over zijn vader gaat. Ja, dat was altijd een van mijn favorieten. Van het vierde album van Springsteen, Factory. En dit lijkt er inderdaad heel erg op. Ik kende het niet, maar mooi om het even te kunnen draaien nu. Ik moet nog wel even kwijt dat ik dit echt genieten vind, hoor. Een programma als dit met zoveel prachtige, heel verschillende muziek en veelal minder bekende muziek door elkaar heen gedraaid. Daar kan geen algoritme of solo samensteller tegenover.

Ik was natuurlijk heel nieuwsgierig naar de lijst van Henk. Want die ken ik natuurlijk eigenlijk alleen maar van Het Goede Doel. En dingen die hij daarna nog solo heeft gedaan. En het verrast me dat op die lijst ook Slash voorkomt. En Chris Cornell. Die hebben op het album Slash uit 2010 samengewerkt. En het nummer Promise gemaakt. Wat zegt Henk daarover? Het is een plaat waarop nummers staan die de gitarist met diverse zangers en één zangeres schreef. Dat heeft hij dus onlangs weer gedaan trouwens, Slash. Dit is een van de vele hoogtepunten op dit geweldige album, Promise.

En we komen bij Geert. Ook deze band zag Geert live. Hij zag die bands in Paradiso, in De Duif, North Sea Jazz. En deze weet ik niet waar hij die zag, maar het is dus Isaiah Collier and the Chosen Few. Een jonge saxofonist en zanger maakt energieke, geëngageerde jazz. Dit is Perspective, Peace and Love.

En constant heeft zelfs een oude nummer 1 hit voor ons. Paperback Writer van de Beatles. Eindelijk weg van de teenager, zegt Constant. Een volwassen tekst in een heerlijk arrangement waarin de bas van Paul McCartney onovertroffen is. Hey.

De Beatles waren dat. En Henk Temming die neemt ons wederom ver de grens over naar de muziek van Astor Piazzolla. Het is een opname uit 1955. Het is een van de mooiste tango's die Piazzolla schreef. Ooit zag ik hem in het muziekcentrum Vredenburg. Overweldigend goed concert. Dit is Picasso.

En dat was de laatste plaat van Henk. We gaan naar die laatste plaat van Geert van Italie. Het is Lief van Sophie Soliveau. Een eigenzinnige zangeres en harpiste uit Guadeloupe. Met overrompelende podiumuitstraling. Dit is Lief.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. In Belgrado hebben zo'n 300 mensen een herdenkingsdienst bijgewoond voor Ratko Mladic. Onder hen waren oud-militairen.

0: militaire familieleden en een Servische minister. De tot levenslang veroordeelde Bosnisch-Servische legerleider overleed vorige week in Scheveningen. Hij zat daar een levenslange celstraf uit voor genocide en misdaden tegen de menselijkheid. Mladic wordt maandag begraven, daarbij worden duizenden mensen verwacht. Een Griekse F-4 Phantom is vandaag neergestort tijdens een vliegshow bij de luchtmachtbasis Tanagra ten noorden van Athene. De Phantom brak in tweeën en er ontstond een grote brand en een zwarte rookwolk. Over de toestand van de twee inzittenden is nog niets bekend. De Russische president Poetin heeft alsnog een tijdelijk bestand rond Kiev afgekondigd. De aanvallen worden vanaf middernacht 3 dagen stilgelegd vanwege het bezoek van de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner. Die zijn vandaag in Moskou, morgen spreken ze in Oekraïne met president Zelensky over een nieuw vredesplan. In Zuid-Frankrijk woedt een grote natuurbrand. In het departement Aude is al ruim 200 hectare afgebrand. Zo'n 350 brandweerlieden bestrijden het vuur, waarbij ook een blusvliegtuig en helikopter worden ingezet. Een deel van de inwoners is geëvacueerd. Ook het historische kasteel van Puy-Laurent is ontruimd. Het weer nog, bewolkt, maar wel droog vanavond met een matige wind uit west tot noordwestelijke richting. Later neemt de wind af en dan komen er ook meer opklaringen. Het kwik daalt vannacht naar 7 tot 10 graden. Morgen droog met afwisselend zon en wolken en 21 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
1: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
3: 40 Up.
4: Je hebt het vast niet in je agenda staan, maar deze zondag is het 25 jaar geleden dat we voor het eerst eurobiljetten te zien kregen. Ja, toch wel een momentje. Vandaag een uur lang plakplaatjes over geld.
5: Plakplaatjes met Maarten Stultjens.
6: All of the people that I used to know. Most never.

Nee, het speelt niet alleen in Nederland. Het speelt niet alleen in Europa. Ook in Amerika. Of misschien wel vooral in Amerika. Randy Newman, it's Money That Matters in the USA. 25 jaar nadat we de eerste keer de eurobiljetten te zien kregen. Het duurde nog een paar maanden. In januari 2002 werden ze ingevoerd. En ik vond ze lelijk. En dat vind ik nog steeds. Maar ik ben er ook niet vies van. For the love of money. De OJ's.

En dan begint plakplaatjes met twee liedjes die wat kritisch zijn over geld. Randy Newman en ook deze van de OJ's, For the Love of Money. Maar ik kan me toch ook niet herinneren dat Randy of de OJ's hun plaatjes gratis hebben uitgedeeld. Zo werkt het dan ook weer niet, hè? Uiteindelijk geldt het voor iedereen wel, hè? Dat wat Barrett Strong zingt. Money, that's what I want.

1984, Jethro Tull had een synthesizer gekocht. En dat zouden we weten ook op dit European Legacy, wat de euro natuurlijk al lang is. En het gaat eigenlijk over de wat moeizame verhouding tussen Groot-Brittannië en Europa. Moet ik dat nog uitleggen? Nee, valt wel mee, hè? Nooit heeft de euro de oversteek gemaakt. Het was toen een nieuwigheid, maar wat deden we daarvoor eigenlijk? Before the money came. Betty Lavette.

ondertitel is niet voor niks. The Battle of Betty LaVette duurde tientallen jaren voor ze succes kregen. En het geld kwam binnenrollen, vandaar Before the Money Came. Ze doet er niet zielig over, ze vindt het een enorme overwinning. Maar voordat die euro kwam, hadden we natuurlijk de guldens. En die prachtige zonnebloem, briefje van 50. Zeker.

0: Geef me toe, je droomt er ook wel eens van money, power en glory. Lana Del Rey wanted that. En ik geloof dat ze dat toch wel aardig voor elkaar heeft gekregen inmiddels. Ik wel, ja, nou, Verder haar probleem. Daarvoor de Sunflower van Courteniers. Vanwege onze zonnebloembiljetjes, die prachtige 50 gulden. We komen straks nog meer op de guldens terug. En wie wil niet gratis money? Dromen van het winnen van een loterij. Patti Smith begint klein, maar eindigt natuurlijk straks weer in chaos en punk. Komt ze aan.
1: Every night before I go to sleep, find a ticket

Het verhaal wil dat haar moeder droomde van het winnen van de loterij, omdat ze geen cent te makken had. En daar gaat die Free Money over van Patti Smith. Het kan ook zo weer verdwenen zijn als je eenmaal wint. Je kent allemaal toch ook wel het verschijnsel dat je je portemonnee opendoet en denkt, hé, daar zat toch nog eigenlijk... Nee hoor. Honey, where's the money gone? Solomon Burke.

wel een beetje pittig, hè? Maakt niet uit dat je er vandoor gaat, maar waar is het geld allemaal gebleven? Nou, Solomon waarschijnlijk mee met je dame, Solomon Burke. Goed advies voor hem komt van Elmo James, want wat doe je als je niks meer hebt? Geen geld? Flink shaken aan je moneyboom. Shake your money maker, Elmo James.

Een van de eerste nummers van Loggins en Messina, Danny's Song. En daarin de troost, want where's the money gone, vroeg Solomon Burke zich af. En toen zei Elmer James, ja, shake your money maker. Maar als dat nou niet werkt, dan kun je in dit nummer horen. Geld is niet per se nodig, want ook al heb je geen geld, je kunt toch heel gelukkig zijn. De Française Zes is het daarmee eens. Ze wil van alles, maar geld hoort daar niet per se bij.

0: Je kunt dus ook super vrolijk worden zonder heel veel geld, blijkbaar. En toch nog genoeg te wensen over voor Zas en Jeveux. Plakplaatjes over de eurobiljetten. 25 jaar geleden zagen we ze voor het eerst. Ik had het ook al even over de gulden die we daarvoor inleverden. Verder geen praatjes over wat het allemaal waard is enzovoort. U hoorde eerder al wel de Sunflower, dat briefje van 50, de zonnebloem. En de mooiste van allemaal vond ik toch eigenlijk gewoon...
1: 1, 2, 3.
0: Ja, de vuurtoren. Hoor je niet? Prachtige kleuren. Ja, die hebben we ingeleverd. Toch nog even op teruggrijpen. Samen met Boas. Die heeft ook wel iets met de Lighthouse.

Plakplaatje stond even stil bij die mooie guldenbiljetten die vaak vogelnamen kregen. Je hoorde de Robin Redbreast, dat was het roodborstje. En zo werd het 25 guldenbiljet. Ja, dat kende ik dan weer wel. Hè. Dat paste nog wel in mijn portemonnee. Robin Redbreast van Gasoline, Gypsies, daarvoor Boas Roelevink. En zijn Lighthouse, dat was duidelijk geen vogel, maar wel een prachtig guldenbiljet. Plakplaatjes gaat over geld. Yeah. Het waren een beetje money talks. Voor AC/DC was het de opvolger van Thunderstruck.

Ja, ik snap het eigenlijk ook wel hoor, dat de opvolger van Thunderstruck minder vaak herinnerd wordt dan Thunderstruck zelf 1991. The Money Talks van AC/DC. We hadden het over de eurobiljetten het afgelopen uur. Ja, dan heb je het ook over Europa. En vreemd genoeg kom ik dan toch aan de overkant van de grote plas uit, zoals het heet. Blondie's wat merkwaardige Europa. Als laatste in plakplaatjes. Tot een volgende. Hoi.

0: based on the desire for total mobility and the serious physical pursuit of religious freedom, the auto drove mankind further than the wheel, and in remote areas even today is forbidden as a device too suspect for human conveyance. This articulate conception has only brought us all more of the same. Thoughtlessly locked into phase two gridlock, keyed up on its rims, and abandoned on the expressway.
1: Dit is 40 Up met het nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Een serval is vanochtend opnieuw ontsnapt in een Tilburgse woonwijk. Dit is de tweede ontsnapping. Eerder wist het dier in mei vorig jaar ook te ontsnappen en werd het teruggevangen dankzij buurtbewoners. Via Burgernet worden bewoners gewaarschuwd ramen en deuren gesloten te houden en kinderen binnen te houden. Sinds 1 juli 2024 is het verboden een serval als huisdier aan te schaffen. Tijdens de Athens Flying Week, de grootste luchtshow van Zuidoost-Europa, stortte een Griekse F-4 Phantom neer op luchtmachtbasis Tanagra, ongeveer 60 kilometer van Athene. Het toestel brak in tweeën, waardoor brand op twee plaatsen uitbrak. Over de twee inzittenden is niets bekend. Het evenement werd afgebroken.

0: Zo'n 300 mensen kwamen bijeen in Belgrado voor een herdenkingsdienst voor oorlogsmisdadiger Ratko Mladic, die overleed in Scheveningen, waar hij een levenslange straf uitzat voor genocide. Aanwezig waren zijn zoon Danko en minister van Justitie Nenad Vujic. Maandag wordt Mladic begraven, waarbij duizenden mensen worden verwacht. Tijdens de 39e Nationale Indië-herdenking in Roermond sprak minister Jesselgus haar waardering uit voor Molukse militairen die lang geen erkenning kregen. Ze verwees naar de excuses die premier Jette namens de regering aanbood voor de slechte behandeling van Molukse migranten, 75 jaar na hun aankomst in Nederland. De herdenking eert meer dan 6400 gevallen militairen. En dan nog even het weer. Vanavond klaart het vanuit het oosten en midden op, het blijft droog en de temperatuur daalt naar 10 tot 15 graden. De wind neemt af en draait naar zuidwestelijke richting. En tot zover het nieuws.
1: Je luistert naar 40 op radio, Hans van de Bus.

Zo, die kan je in je zak steken, zeg. Brothers, sisters, we don't need that fascist groove thing. Nee, inderdaad. En het is heel moeilijk om elke keer weer in de mood te komen. Van waar ga je mee beginnen? En want de mood waar ik dan 's morgens in ben of 's middags, ja, ik heb geen idee. Het is steeds wat anders. Dus ik zoek van tevoren eerst even twee nummers uit om mee te beginnen. Om in de mood te komen en dan daarop door te gaan. Je luistert naar Hans van den Burg met Why I Quit Composing, waarin ik liedjes draai die ik absoluut zelf niet kan componeren. En het eerste nummer dat ik draaide was van Aaron Amir, een soort nieuwe David Bowie, denk ik. Been So Bad, en dat was van Bad, Bad, Bad, Bad, Bad, Bad, Bad. Goed, dat heb ik dus ook Insta volgens mij, of het kan ook TikTok zijn, zit een meisje allemaal basloopjes uit de 80er jaren uit te zoeken. En ze is half ontkleed en dat soort dingen. Ziet er best leuk uit. Waarom ze half ontkleed is, weet ik niet. Want je kan het ook uitzoeken met een bontje aan bijvoorbeeld. En ik zal geen namen noemen. Maar het is heel interessant. En laatst zocht ze dus dit nummer uit op bas. Ze had ook een nieuwe bas gekocht en zo. Goed, ik kijk er dan af en toe naar. Dit. Ja, dit zat ze dan helemaal uit te zoeken. En dat, ja, ging goed. David Sylvian, volgens mij. Visions of China met Japan.

problem to the United Nations. Ja, dat kan je wel doen. Maar het helpt niet. Ook nu niet en toen ook niet. Rijk met 3 stemmen achter elkaar gepakt. Japan, David Sylvie natuurlijk. Visions of China. En de Zombies. Met Colin Blunstone, She's Not There. En Eddie Cochran met Summertime Blues. En als je die hebt, dan raak je hem ook niet kwijt. Want er hangt dan gewoon iets in de lucht. Wat een bruggetje.

Ja, want er wordt zoveel mooie muziek gemaakt. En er is zoveel mooie muziek gemaakt dat het heel makkelijk is om een hele goede DJ te zijn. Want het wordt allemaal voor je gemaakt. En je hoeft het alleen maar te draaien. Thunderclap Newman. Something in the air. Er hangt iets in de lucht. Met een hele gekke overgang eigenlijk met die piano solo. En hoe ze dan die overgang in elkaar gepunnikt hebben, is toch weer knap. Jellyfish, daarna This Is Why en The Beatles. Oh ja joh, The Beatles. Draai jij The Beatles? Ja, In My Life, volgens mij van Rubber Soul. We zitten nu bijna op het half uur. En ik ben iets te vroeg met mijn dingetje wat ik dan wil weer gaan doen na het half uur of in het half uur. Weet ik veel, man, het is geen voetballen. Cinematic music heet dat. Dus muziek die gebruikt wordt bij films en James Bond. En je kent dat allemaal wel. En dat is allemaal gekomen door dit nummer van Verna Lind. Dat heet Attention Stockholm. En dus ik heb er nog wat meer nummers bij gezocht. Jawel. En ja, ook weer gewoon. Mijn ego moet natuurlijk ook weer bevredigd worden. Maar dit is Verna Lind.

0: Dat was Prisoner. Prisoner. La femme qui s'était faite tout seul, heette het in Frans. Een Frans bandje, Prisoner. Heel cinematiek. Heel sympathiek ook. En heel cinematografisch. Cinema. Ik kom er niet uit. Daarvoor Beat Nikes. Een woordspeling, ja. Van een, de Sporting Groupies. En de Verna Lind natuurlijk. Nummer wat ik altijd kan draaien. Attention Stockholm. Het zit zo goed in elkaar dat ik jaloers ben.
1: Je luistert trouwens naar 40 Up Radio met Hans van der Burgers en Wirecrack Composing.
0: Dat was weer een leuk dingetje. Even in elkaar geschroefd om aan te kondigen naar welke zender je luistert en waarom. Dit is een bandje wat ja, volgens mij nieuw is. Ik heb me er niet op. Hou me er niet aan vast, zeg maar. Het heet een beetje was Lazy Eyes. En de muziek is een beetje tussen, zeg maar, Robinson Stips-achtig, zeg maar. En Grupo. Het komt allemaal samen in dit nummer. Dus dit is wel heel leuk over. Nou, luister maar even. En wil je iets zeggen erover of zo? Over mij of wat dan ook? Stuur dan je antwoord naar @gmail.com.

Colin Hay, de man van Man at Work, met een akoestische versie van Overkill. Ik moet dat even opschrijven. Colin Hay. Overkill. Sorry dat ik het even wat moet opschrijven. Want dan kan ik weer checken of ik gedraaid heb. Kan ik het weer uit de lijst halen. Maar goed, even dat eerste nummer wat ik draaide. The Lazy Eyes. Ik kan natuurlijk nog een keer opzetten, maar je moet maar even terugluisteren. Wat ik dan gewoon tijdens het draaien, of toen ik het vond, en dat ik dacht, die ga ik draaien in mijn programma. Daar zit, om maar wat te noemen, gewoon allemaal in. Super Sister, Grupo Sportivo, Soft Machine, Robert Wyatt. Dat hoort natuurlijk allemaal bij elkaar, min of meer. De Mo hebben we nog gehad. Earth and Fire vond ik er ook in zitten. En Hobby Horse, dat was een van mijn eerste bandjes waar we driestemmig zongen. En zo nummers van Neil Young en hoe heet die gast? Weet je wel, dus Crosby, Stills, Graham Nash. Ja. Ik draai nu zulke mooie muziek. Ik denk dat dit programma, dit uurtje gewoon wel, als je wil weten wie is Hans van den Burg, dan zou je dat kunnen draaien. Maar ik gooi er nog eentje bovenop, dat je denkt, nou twijfel ik toch een beetje, want dat hij dat dan ook draait, moet je luisteren. En dit vind ik al zo mooi, weet je wel. Kippenvel.

een van mijn favoriete bands uit New York. Soul Coffin. Fantastische platen gemaakt. Maar in Nederland, ik weet het niet. Klimaatverandering misschien, droogte, datacenters, watertekort. Ik weet niet wat de reden is dat Soul Coffin nog nooit echt groot of zo belangrijk geworden is in Nederland. Het kan van alles liggen natuurlijk en ik hou er ook over op. Even kijken, wat heb ik gedraaid? En ja, Hudson Freeman. Prachtige muziek. Ik weet dat ding wat je dan vindt op gitaar alleen al, weet je wel, zo'n loopje waar je dan echt denkt van, nou, hier ga ik een heel mooi nummer van maken. Dat had hij ook, volgens mij. Dus, en ik ga eindigen met, en dat kan ik niet helemaal lezen op mijn computer, If we can't land a man on the moon, als we een man op de maan kunnen laten landen, surely I, en dan gaat het verder, maar dat kan ik dus niet zien. Kijken of als ik het draai, of ik het dan wel kan zien. Het is een beetje vrolijk, hè? En ik ga daar afscheid mee nemen. Tot volgende week, zou ik zeggen. Reageer en ik hou van jullie nog steeds.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Een serval is vanochtend opnieuw ontsnapt in een Tilburgse woonwijk. Dit is de tweede ontsnapping. Eerder wist het dier in mei vorig jaar ook te ontsnappen en werd het teruggevangen dankzij buurtbewoners. Via Burgernet worden bewoners gewaarschuwd ramen en deuren gesloten te houden en kinderen binnen te houden. Sinds 1 juli 2024 is het verboden een serval als huisdier aan te schaffen. Tijdens de Athens Flying Week, de grootste luchtshow van Zuidoost-Europa, stort een Griekse F-4 Phantom neer op luchtmachtbasis Tanagra, ongeveer 60 kilometer van Athene. Het toestel brak in tweeën, waardoor brand op twee plaatsen uitbrak. Over de twee inzittenden is niets bekend. Het evenement werd afgebroken. Zo'n 300 mensen kwamen bijeen in Belgrado voor een herdenkingsdienst voor oorlogsmisdadiger Ratko Mladic, die overleed in Scheveningen, waar hij een levenslange straf uitzat voor genocide. Aanwezig waren zijn zoon Danko en minister van Justitie Nenad Vujic. Maandag wordt Mladic begraven, waarbij duizenden mensen worden verwacht. Tijdens de 39e Nationale Indië-herdenking in Roermond sprak minister Yasilgus haar waardering uit voor Molukse militairen die lang geen erkenning kregen. Ze verwees naar de excuses die premier Jetten namens de regering

0: aanbood voor de slechte behandeling van Molukse migranten, 75 jaar na hun aankomst in Nederland. De herdenking eert meer dan 6400 gevallen militair. En dan nog even het weer. Vanavond klaart het vanuit het oosten en midden op, het blijft droog en de temperatuur daalt naar 10 tot 15 graden. De wind neemt af en draait naar zuidwestelijke richting. En tot zover het nieuws.
1: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
1: 40 Up.

Ja, hier was 22, 1968. Ik was zelf 3 toen. Dit was van haar eerste LP, Hello, I'm Dolly. Dolly Parton, Dame Blonde.

0: Dit is 40 Up Radio en hier is Vincent Bijlo met Studio Bijlo.
1: En met de dood van Dolly Parton krijg je natuurlijk allerlei enorme verhalen die weer de revue passeren over haar en over haar jeugd. 12 kinderen. Ze heeft zelf met haar man Carl Dean, de asfalteerder, die zij had ontmoet op de eerste dag dat ze in Nashville woonde, op de stoep van de wasserette. Met haar man dus heeft ze een paar jongeren, broertjes en zusjes van haar opgevoed. Nog zelf hadden ze geen kinderen. Maar dat hebben ze dus gedaan. En ze zijn tot zijn dood bij elkaar gebleven, 2025. En nu is zij zelf niet meer. Hier hoor je dat samen met Porter Wagoner. Man had een tv-programma waar zij jarenlang elke week te gast was.

Met Thornton Wagenen. Yes. Folkstown. En met die Porter Wagenen is zij dus in 1973 is zij uit die televisieshow gestapt. En daarna is solo gegaan. De eerste LP, daar stond Jolene op. En vanaf die tijd ging het geweldig met Dolly Parton. Maar daarvoor natuurlijk eigenlijk ook al. En voor die Porter Wagenen heeft zij dan weer I Will Always Love You geschreven. Wat Elvis Presley later wilde opnemen. Maar dan wilde hij wel 50% van de auteursrechten. En toen zei Dolly Parton, nou daar komt helemaal niets van in. Want zij hield al haar auteursrechten zelf. En toen is het hele feest niet doorgegaan. En Whitney Houston heeft het natuurlijk later wel opgenomen. Maar toen kreeg wel Dolly Parton alle auteursrechten. En die is daar retenrijk van geworden. Zoals ze dat eigenlijk al wel was. Wat een waanzinnig zakeninstinct. Ze zei altijd, ik heb de deals. Deals maken, dat heb ik van mijn vader geleerd. Want die was een arme tabaksboer. En die wist overal wel een handeltje te drijven. Zodat ze altijd heerlijk eten hadden. Want Dolly Parton heeft ook nog met haar zus een kookboek geschreven. Met de lekkerste recepten van mama Parton. En die deals en de muzikaliteit had zij van haar moeder. Right. Nou, en dus, laten we ook nog één langzaam nummer.

Mooi is het, hè? En dat kende ik dus niet toen ze nog leefde. Dus ik ben heel erg gaan zoeken en veel gaan draaien van Dolly Parton. Want ik wist eigenlijk niet heel veel van... Ja, ik kende een aantal grote klassiekers wel. Het 9 to 5 natuurlijk. En Jolene. Dat Jolene overigens dat ze geschreven heeft... omdat haar man toch wel behoorlijk wat... voelde voor een medewerkster van de bank. En dat was wederzijds. En hij ging heel vaak naar die bank... waarop Dolly Parton steeds zei van... hé, maar zo rijk zijn wij nou toch ook weer niet. Ja, 1974 was dat. Voor de tijd van Dollywood.

Nee, maar dit was dus niet Dolly Parton. Hè? Nee, nee, nee, nee. Dit was niet Dolly Parton. Dit was Dusty Springfield. Ja, dit was gewoon echt Dusty Springfield. Ja. En dit is Stevie Wonder. Met haar. If it's

Stevie Wonder. If it's magic. Ja, zal ik toch weer eens Joan S. Police Woman gaan draaien? Die draaide ik toch regelmatig, moet ik je zeggen, de laatste tijd. Waarom weet ik niet. Nou ja, ik vind het mooi wat ze maakt. Dat zal het waarschijnlijk zijn. Denk je niet? Jawel.

Zo, dat was Jonas Policewoman, The Ride. Moet je nou eens horen. Gilbert O'Sullivan, die kennen we wel van... Claire en zo, en dat soort nummers, begin jaren 70. Maar ging altijd nog door. Ik ben zelfs nog eens een keer samen met Erik van Muiswinkel naar een concert van hem geweest in het tijdelijke Vredenburg. Dat heette toen de Rode Doos aan in Leidsche Rijn, was dat. Maar die Gilbert O'Sullivan, die gaat dus in november een nieuw album uitbrengen. Dat gaat On The Record heten. En daar hebben we nu alvast een nummer van. Moet je horen, zo klinkt het.

0: Ja. Hij is ook wel oud geworden, hè, Gilbert. Maar dat is hij natuurlijk ook wel al redelijk oud. Wat zal die zijn eigenlijk? Nou, toch wel een jaar of 80, denk ik. Iets jonger dan Sir Paul. Ja, denk het wel. Denk het wel, iets jonger. Maar de oud-gedienden, die zijn toch wel ongelooflijk bezig. Moet je dit nou eens horen? Dit zijn Dexys Midnight Runners.
1: I thought they said meet when the school kids called me mate. I went home and told my mom after my first day. I had long arrived from Ireland, the boy Kevin in, like generations before Wolverhampton.

Oude zangers, die hebben vaak zo'n soort vibrato. My. Herman van Veen heeft het tegenwoordig ook behoorlijk. My life. En Dexy. En Paul McCartney heeft het natuurlijk ook. Dus dat zijn allemaal niet de mensen die het hebben. Dexy, hoe heette die man ook weer? Kevin Rowland. Ik weet het eigenlijk niet meer precies hoe die heette. Maar die doet het dus nog steeds. Zo klinkt Dexy's Midnight Runners dus nu, anno 2026. Is toch geweldig.

We hebben een fijne crew weer zit, zeg. Zo'n enorme machinerie, zo'n band die dit allemaal gewoon kan spelen. Oh, man. Hey, dat is leuk. Black Rebel Motorcycle.

0: Dat was Sven Ratske. We could be heroes. Nou ja, dat hoef je er eigenlijk niet bij te zeggen, want dat zong hij al een aantal malen. Maar ik vond het een zeer verrassende uitvoering. Ik heb hem ook in het theater ooit zo gehoord. Ach, man. Prachtig was dat. Meestal zijn covers minder, maar deze komt toch wel. Al ben ik soms een zeer grote purist. Zo, nou, ik zeg tabé. Groeten aan Emaus allemaal. Ik ga maar lekker bij je radio en doe hem de groeten. En ik ben er volgende week weer. Ja, ja.
1: Dit is 40 Up met het nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Een serval is vanochtend opnieuw ontsnapt in een Tilburgse woonwijk. Dit is de tweede keer. In mei vorig jaar ontsnapte het dier ook. Buurtbewoners worden via Burgernet gewaarschuwd ramen en deuren gesloten te houden en kinderen binnen te houden. Sinds 1 juli is het verboden servals als huisdier te houden. Tijdens de Athens Flying Week stortte een Griekse F-4 Phantom neer op luchtmachtbasis Tanagra, 60 kilometer van Athene. Het toestel brak in tweeën en veroorzaakte twee branden. Over de inzittenden is niets bekend. De luchtshow is afgebroken. Zo'n 300 mensen kwamen samen in Belgrado voor een herdenkingsdienst voor oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Zijn zoon Danko en minister van Justitie Nenad Vujic waren aanwezig. Maandag wordt Mladic begraven, waar duizenden mensen worden verwacht. Minister Jesselgus prees tijdens de 39e Nationale Indië-herdenking in Roermond Molukse militairen voor hun inzet. Premier Jette bood namens de regering excuses aan voor de slechte behandeling van Molukse migranten, 75 jaar na hun aankomst. Meer dan 6.400 gevallen militairen werden herdacht. En dan nog even het weer. Vanavond is er nog wat bewolking en lokaal een bui, maar verder brede opklaringen. De westelijke wind neemt af, behalve op het IJsselmeer en in het Waddengebied, waar het blijft waaien. En tot zover het nieuws.
2: Dit is 40 Up Radio.
3: Music, no filter.
2: Dit is Abel's Americanana. Met Abel de Lange.

Explosions met Garden of Four Trees. Je hoorde dat uit New Orleans trouwens. Hallo, dit is Abels Americana. Leuk dat je weer luistert. Ik heb weer een zootje bij elkaar liggen. Dat is ongelooflijk. Nieuw en oud werk van Buddy Miller. De Buffalo Springfield, Bobby Charles, Steve Dawson, Leo Nocentelli. Het wordt weer genieten geblazen. Zet je schrap, want hier zijn Delaney en Bonnie.

en Bonnie Bramlett. Ik vind het altijd fantastisch om dat te horen. Dat was een soul duo, een echtpaar. Die speelde in de jaren 60. En ik weet ook dat Eric Clapton daar nog een fling mee heeft gehad. Maar wie niet? Ze hadden echt iets together. Maar het heeft helemaal niet lang bestaan. Helaas, gelukkig zijn er nog opnamen bewaard gebleven. En die kan je gewoon kopen op cd, lieve mensen. Ongelooflijk, hè? Goed, er is nieuw werk van Buddy Miller. En zijn eerste single heet As Long As I Have You.

Dat was hem, de nieuwe Buddy Miller. Hij heeft na 12 jaar weer een plaat onder eigen naam gemaakt. Waar hij jarenlang dus veel heeft voor anderen gewerkt, geproduceerd. En een fantastische gitarist. Ja, ik heb hem 1 of 2 keer in Paradiso gezien in Amsterdam. En geweldig. Hij zat in Spy Boy, de groep al achter Emmylou Harris. En dit is zijn nieuwe single, As Long As I Have You. Ik heb wat oud werk van hem erbij gepakt. Van een plaat die heet Universal United House of Prayer. Komt hier, There's a Higher Power.

0: Buddy Miller met There's a Higher Power van zijn album Universal United House of Prayer. En Prayer, dat hoorde je in dit prachtige nummer. Steengoeie gitarist en zanger. Hij heeft een nieuw album uit. En ik draaide ook iets van zijn oude album. Ik heb een heel leuk plaatje gevonden tussen al mijn singles. En ik moet er opeens ontzettend aan Jan Donkers denken. Daar heb ik een aantal jaren mee samengewerkt. We hebben een prachtig programma gemaakt, A Song Journey. En hij kon deze tekst altijd helemaal uit zijn hoofd van Bobby Marchand.
1: 40 Up Radio.
2: Music, no filter.
3: By the way.

There is something on your mind. Bobby Marchand. Een oude single. Je hoorde hem kraken. Heerlijk. En dit is echt als een ode aan Jan Donkers. Waarmee we een aantal jaren prachtige programma's maakten. Song Journey 1, 2 en 3. En we hebben dit gespeeld, bedenk ik me nu opeens. Dat hij dan die preacher deed. Die jongen die dat... En then the shooter. Het is gewoon een heel leuke herinnering aan deze geweldige radioman. Goed, dan is hier Bobby Charles.

vind het werkelijk zo'n schitterend nummer. Ik ben helemaal verliefd op het nummer geworden. Opeens hoorde ik het. Ik heb die plaat al jaren. Bobby Charles, Small Town Talk. En wat een beeldschone... Beeldschone nummer is dat. Zo simpel en zo down-home. Het staat hier, lees ik in het boekje van de cd. Dat heb ik namelijk. Boekje cd. Dat is ouderwets, maar dat doe ik. The album received phenomenal critic acclaim upon its release. Yet sales were disappointing. Perhaps Charles' voice is just too down-home for the charts. Ja, wat moet je er nou van zeggen? Ga door, Bobby. Ik weet niet of je nog leeft, maar ik vind het heerlijk. Lekker down home. Hoe down homer, hoe beter. Goed, lieve mensen, waar zijn we? Abels Americana, daar luistert je naar op 40 Up Radio. En Steve Dawson heeft het begrepen.

Small Town Talk. Een nummer van geschreven door Bobby Charles. Uitgevoerd door Steve Dawson uit Toronto, Canada. Ik heb hem ooit een keer zien spelen in Blue Highways of Rambling Roots. Waarschijnlijk, meer waarschijnlijk. In Tivoli, Utrecht. Een heel leuk festival wat dit najaar ook weer plaats gaat vinden. En ja, Steve Dawson, een fantastische slidegitarist, echt. En dan een nummer van Bobby Charles. Dan kan je bij mij niet meer stuk. Haha. Je luistert naar Amazon Americana, had ik dat al gezegd. Hoop dat je dat met plezier doet. Ik maak het in ieder geval met plezier. En ik hoop dat het een beetje toont. Moet ik even nadenken wat er ook weer klaar hebben staan. Ja, de Neville Brothers uit New Orleans. Yellow Moon.

0: Yellow Moon van de Neville Brothers. Geschreven door Aaron Neville, trouwens de zanger die je ook hoorde. Het is een prachtig stemgeluid. En het brengt je meteen naar New Orleans als je dat hoort. Tenminste in mijn geval. Deze plaat en de volgende trouwens ook zijn geproduceerd door Daniel Lanois. Niet vergeten de producer te vermelden. Altijd belangrijk. Hier komt Robbie Robert.
1: Je luistert naar 40 Up Radio.

mooie track van Robbie Robertson, Somewhere Down the Crazy River. Robbie Robertson, de voorman zou je kunnen zeggen van de band. Dit najaar is trouwens 50 jaar geleden dat de band uit elkaar ging met The Last Waltz. Daar zul je meer van horen. Maar goed, we gaan weer naar New Orleans. Hier is Irma Thomas.

0: Irma Thomas, Wish Somebody Would Care. Someone would care, somebody would care. En ik schiep me opeens een verhaal binnen. Ik was een keer in New Orleans. Ik ben daar een aantal keer geweest. Een prachtige, ja, bijzondere stad met heel, heel, heel veel muziek uit alle hoeken en gaten. En ik wilde een aantal interviews met coryfeeën gaan doen. En daar was zij er één van. En ik had een nummer via via gekregen van haar. En ik belde. En ik kreeg haar man aan de telefoon. En ik zei, ja, ik ben avondlang. Ik wil een interview met Irma hebben. En toen zei hij, deed hij even de telefoon aan de zijkant en toen riep hij, Irma! Dat dacht natuurlijk meteen aan de Flintstones. Nou ja, ik zal je vertellen, het interview is niet doorgegaan, maar
1: ik vond op de wc.
0: Waarschijnlijk. Hier onderbreekt mijn studiobaas Jan Emans me even voor een belangrijke dienst meeneemt. Trein 47 gaat vertrekken van spoor 6. Maar goed, dit geheel te zijn, ik moet er opeens aan denken. Irma! Ja, dat is natuurlijk grappig. Maar oké, even bij de les blijven. Dit is Abels Americana. Daar luister je naar voor 40 Up Radio. En we gaan lekker door met de nieuwe single van Mr. Ferocious.

0: Je had het misschien al in de gaten. We waren aanbeland bij de Dutch Corner. En dit was de nieuwe single van Mr. Ferocious uit Amsterdam. Victor Griffioen, Fitsnet voor Warmerdam. En The Plague Game heette dit. En ik blijf een beetje in die hoek hangen, want hier is Theo Sieben.
1: Dit is 40 Up Radio.

Theo Sieben hoorde je Make Me a Pallet on Your Floor, oude blues klassieker. En nou, het is een mooi plaatje. Theodore is net uit van hem, van Theo Sieben. En dit is gewoon in de huiskamer opgenomen. Het klinkt als een klokje. Fantastisch. Goed, eens even kijken. Waar zijn we gebleven? Ja, Appels Americana. Are you tuned in, brothers? Hier is Buffalo Springfield.

Dit waren de Buffalo Springfields. Een lied van Jim Messina, volgens mij. On the way home. Dan gaan we back to New Orleans in Amersfoort-Amerika met de Delon.

Een track van de laatste plaat van de Delonde uit New Orleans, Try Again. Goed, het zit erop, lieve mensen, voor Abels Americana op 40 Up Radio. Ik hoop dat je hebt genoten. Blijf nog even op de zender, er is vast nog wel wat leuks. Komt er iets langs en je kan trouwens alle programma's ook op aanvraag afluisteren. We gaan eruit met een lekker trackje van Steve Dawson. Ik wens je de groeten en maak er een mooie tijd van. Dag!

0: is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers uitgeschakeld als vergelding voor een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op een Amerikaans vliegdekschip en een torpedobootjager. De schepen weerden de aanval af zonder gewonden. CENTCOM-commandant Brad Cooper dreigt met verdere aanvallen op de Iraanse olievloot indien nodig. Staatssecretaris Thierry Uitsen werkte maandenlang samen met drankenproducenten van Verpakt aan een statiegeldloterij als alternatief voor een verhoging van het statiegeld. Toezichthouder Inspectie Leefomgeving en Transport werd bewust buiten het overleg gehouden en ontving het definitieve plan pas 1 dag voor de presentatie op 27 november. In Genève hebben 128 landen afspraken gemaakt over dodelijke autonome wapensystemen, ook wel killerrobots genoemd. De afspraken leggen vast wat zulke systemen zijn, welke systemen toegestaan zijn en wie verantwoordelijk is bij gebruik. De afspraken zijn nog niet bindend, maar kunnen leiden tot een internationaal verdrag. In november wordt verder gesproken. In Leeuwarden is een kind om het leven gekomen na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk vond plaats rond 17:30 aan de Carolineburg in het noordoosten van de stad. Ondanks de inzet van hulpverleners ter plaatse overleed het kind. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. En dan nog even het weer. Vanavond is er nog wat bewolking en lokaal een bui, maar verder brede opklaringen. De westelijke wind neemt af, behalve op het IJsselmeer en in het Waddengebied, waar het blijft waaien. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Welkom bij For the Sake of the Song met Leo Kattenstaart bij 4DUP Radio.
1: For the Sake of the Song bij 4DUP Radio. De productie is zoals altijd in handen, vertrouwde handen van Jan Zorg. En de opener was van Uncle Lucius. Uncle Lucius, een band uit Austin, Texas, rond singer-songwriter Gavin Galloway. Ze maakte jaren geleden een x-aantal platen en toen kwam er opeens, het was genoeg. Maar ze kwamen terug in 2023, een herstart met het album Like It's the Last One Left. Maar voor dit uurtje gingen we dus met de opener terug naar 2012, naar het album And You Are Me en het fraaie Keep the Wolves Away. Sammy Smith. Vorige week draaide ik iets van Waylon Payne. En dat is de zoon van Sammy Smith. Sammy Smith uit 73, The Toast of 45. Het nummer I Miss You Most When You're Here.

En het was de man die werd geboren in de nabijheid van New York, maar hij groeide op in West Virginia, John R. Miller. Een prachtige nieuwe plaat gemaakt. Ik draaide er al wat vaker van de laatste weken. Deden we zojuist weer. The Great Unknowing is van 2026. En deze keer gekozen voor Steering Wheel Drums. Daarvoor dus Sammy Smith. Sammy Smith werd geboren 5 augustus 1943 en overleed op 12 februari 2005. Ze werd 61. En ze maakte vele mooie platen. En was ook bekend van de crossover hit Help Me Make It Through The Night. Geschreven door Kris Kristoffersen. En we hadden net gekozen dus voor I Miss You Most When You're Here. Gaan we verder met het eerste 1-2'tje, opgebouwd rond Green on Red in feite. De band rond onder andere Dan Stewart en Chuck Prophet. We gaan terug naar 1985, naar het album Gas Food Lodging. En het mooie nummer, The Drifter. En daarna gaan we naar de solo-carrière van Chuck Prophet. Die begon in 1990 met Brother Aldo. En daarna maakt hij onverminderd mooie platen. En een ervan is van 2004, The Age of Miracles. En daarvan Pin a Rose on Me.

En het was het eerste 1-2'tje met Green or Red en ex-Green or Red lid Chuck Prophet. Gaan we naar PJM Bond, oftewel Paul Bond uit Volendam. Geboren in Volendam, had daar de band Dandelion, verkaste naar Amsterdam, woont tegenwoordig in Rotterdam en maakte ook soloplaten. Eerst een EP'tje, inmiddels 2 soloalbums en de laatste is van dit jaar Coyote King of the Island. 2026 dus. En het nummer Old Baxter.

Ja, en ik fietste recent over de oude binnenweg of de nieuwe binnenweg in Rotterdam. Langs een oude tramremise. En daar zag ik ooit optreden L. James van de fantastische formatie uit Portland, Oregon, DeLorean. Ik denk, ik ga gelijk weer een keer een nummertje van deze band, die niet meer bestaat helaas, inplannen. Van Violence in the Snowy Fields uit 2004 hoorde je zojuist To Destruction. En daarvoor dus Old Baxter van Paul Bond. Het tweede 1-2'tje heeft te maken met Daniel Nichols. Hij was ooit lid met de familieleden van Trampled by Feet. En ze maakte ook soloplaten. En de laatste is van dit jaar Fireflies 2026. Daar staat op een nummer Take Me Back. En dat nam ze op samen met Luther Dickinson. En die kennen we natuurlijk van de band samen met zijn broer Cody Dickinson met de naam de North Mississippi All-Stars. Beide zijn uiteraard zonen van Waylon Jim Dickinson. Van Luther Dickinson laten worden van Blue Ballads, A Folk Singer Songbook, Volume 1 en 2, 2016, Up Over Yonder. En daarvoor dus Daniel Nichols met het nummer, samen met Luther Dickinson, Take Me Back. Het tweede 1-2'tje.

En het was het tweede 1-2'tje met Daniel Nickel en Luther Dickinson. Gaan we met een samenwerking van twee songwriters uit Texas. Randy Rogers en Wade Bowen maken ook soloplaten. En Randy Rogers doet dat met zijn band. Ze maakten in 2020 een album Hold My Beer Volume 2. Binnenkort misschien wel een keer aandacht aan Hold My Beer Volume 1. Maar dit keer dus voor die tweede volumeplaat This Ain't My Town. Randy Rogers en Wade Bowen.

En van het album Never Give In van 2013 van de in mijn ogen ondergewaardeerde singer-songwriter Will Hoke was dat het fraaie Daddy Was a Gambling Man. Will Hoke, de beste man, die komt uit Nashville, Tennessee. En hij werd geboren overigens in Franklin in Tennessee. Hij maakte zo'n 15 albums en een daarvan is dus van 2013 Never Give In. Daddy Was a Gambling Man, hoor u. En daarvoor dus Randy Rogers en Wade Bowen met This Ain't My Town. Het derde en laatste 1-2 is opgebouwd eigenlijk in functie van een singeltje wat recent is verschenen van Shara Farrell. De dame die dus op 3 augustus 88 werd geboren in West Virginia. En ze is inmiddels dus, even uitrekenen, 38 jaar. Ze maakte 2 platen in eigen beheer, 2 prachtige platen op Rounder en nu dus een nieuw singeltje, Trying to Love You. En dat werd geproduceerd door ene Gabrielle Kelly. Dus ik dacht, we gaan eerst even een nummer van deze Gabrielle Kelly laten horen. Die heeft een paar prachtige soloplaten gemaakt namelijk. We gaan terug naar 2019, naar het album Gabrielle Kelly, Oh How It Rained. En daarna dat singeltje, Trying to Love You van Shara Farrell.

Het was het derde en tevens laatste 1-2'tje van deze uitzending van Voor de Zeek. En we gaan eruit met Bas van Holt. Een singeltje, zijn tweede van het binnenkort te verschijnen album. Bas van Holt, u kent hem vast wel, van de Dawn Brothers. Bas van Holt, Feeling Lonely.

0: is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers uitgeschakeld als vergelding voor een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op een Amerikaans vliegdekschip en een torpedobootjager. De schepen weerden de aanvallen af zonder gewonden. CENTCOM-commandant Brad Cooper dreigt met verdere aanvallen op de Iraanse olievloot indien nodig. Staatssecretaris Thierry Aartsen werkte maandenlang samen met drankenproducenten van Verpakt aan een statiegeldloterij als alternatief voor een verhoging van het statiegeld. Toezichthouder Inspectie Leefomgeving en Transport werd bewust buiten het overleg gehouden en ontving het definitieve plan pas 1 dag voor de presentatie op 27 november. In Genève hebben 128 landen afspraken gemaakt over dodelijke autonome wapensystemen, ook wel killer robots genoemd. De afspraken liggen vast wat zulke systemen zijn, welke systemen toegestaan zijn en wie verantwoordelijk is bij gebruik. De afspraken zijn nog niet bindend, maar kunnen leiden tot een internationaal verdrag. In november wordt verder gesproken. Een jong kind uit Leeuwarden is om het leven gekomen na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk vond plaats rond 17:30 aan de Carolineburg in het noordoosten van de stad. Ondanks de inzet van hulpverleners ter plaatse overleed het kind. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. En dan nog even het weer. Vanavond is er nog wat bewolking en lokaal een bui, maar verder brede opklaringen. De westelijke wind neemt af, behalve op het IJsselmeer en in het Waddengebied, waar het blijft waaien. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

DJ Mark van Dalen hier. Welkom bij een nieuw uur MVD Mix. Heel veel plezier iedere week. De MVD Mix op jouw favoriete station. Enjoy the ride en zet hem een tandje harder.

erg bedankt voor het luisteren. We hebben nog een paar minuutjes te gaan, maar veel plezier nog. En de volgende keer zijn we er weer. Wil je weten waar ik allemaal draai? Check dan mijn website djmarkvandalen.com. Mark met een K, Van Dalen zonder N, hè. djmarkvandalen.com. Veel plezier en tot een andere keer.

0: Dit is 40 Up met het nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers uitgeschakeld als vergelding voor een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op een Amerikaans vliegdekschip en een torpedobootjager. De schepen weerden de aanvallen af zonder gewonden. CENTCOM-commandant Brett Cooper dreigt met verdere aanvallen op de Iraanse olievloot indien nodig. Staatssecretaris Thierry Aartsen werkte maandenlang samen met drankenproducenten van Verpakt aan een statiegeldloterij als alternatief voor een verhoging van het statiegeld. Toezichthouder Inspectie Leefomgeving en Transport werd bewust buiten het overleg gehouden en ontving het definitieve plan pas 1 dag voor de presentatie op 27 november. In Genève hebben 128 landen afspraken gemaakt over dodelijke autonome wapensystemen, ook wel killerrobots genoemd. De afspraken leggen vast wat zulke systemen zijn, welke systemen toegestaan zijn en wie verantwoordelijk is bij gebruik. De afspraken zijn nog niet bindend, maar kunnen leiden tot een internationaal verdrag. In november wordt verder gesproken. In het Kremlin zijn de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner in gesprek gegaan met de Russische president Vladimir Poetin. Het is de 8e ontmoeting tussen Poetin en Witkoff en de 3e voor Kushner. Ze bespreken een Amerikaans vredesplan voor Oekraïne. Daarna reizen ze naar Kiev voor een eerste ontmoeting met president Zelensky. En dan nog even het weer. Vanavond is er nog wat bewolking en lokaal een bui, maar verder brede opklaringen. De westelijke wind neemt af, behalve op het IJsselmeer en in het Waddengebied, waar het blijft waaien. En tot zover het nieuws.
1: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
1: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers uitgeschakeld als vergelding voor een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op een Amerikaans vliegdekschip en een torpedobootjager. De schepen weerden de aanvallen af zonder gewonden. CENTCOM-commandant Brad Cooper dreigt met verdere aanvallen op de Iraanse olievloot, indien nodig. Staatssecretaris Thierry Aartsen werkte maandenlang samen met drankenproducenten van Verpakt aan een statiegeldloterij als alternatief voor een verhoging van het statiegeld. Toezichthouder Inspectie Leefomgeving en Transport werd bewust buiten het overleg gehouden en ontving het definitieve plan pas 1 dag voor de presentatie op 27 november. In Genève hebben 128 landen afspraken gemaakt over dodelijke autonome wapensystemen, ook wel killer robots genoemd. De afspraken leggen vast wat zulke systemen zijn, welke systemen toegestaan zijn en wie verantwoordelijk is bij gebruik. De afspraken zijn nog niet bindend, maar kunnen leiden tot een internationaal verdrag. In november wordt verder gesproken. In het Kremlin zijn de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner in gesprek gegaan met de Russische president Vladimir Poetin. Het is de 8e ontmoeting tussen Poetin en Witkoff en de 3e voor Kushner. Ze bespreken een Amerikaans vredesplan voor Oekraïne. Daarna reizen ze naar Kiev voor een eerste ontmoeting met president Zelensky. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog, met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. En tot zover het nieuws.
1: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

7000 liedjes. Zelden dezelfde. Soms bekend. Soms bijzonder. Soms hè. En altijd met de onvoorwaardelijke liefde voor muziek. Want dit is 40upradio.nl.